0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes...

is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.

0: continuou. Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. België mag zaterdag meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Essie Lam met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich in de halve finale konden plaatsen. Ze is zelf verrast, want bij de gokkantoren scoorde ze vooraf niet goed.
1: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, et nous, on est trop heureux du coup.
0: Morgen is er de tweede halve finale en zaterdag dus de finale. Daar zal ook Israël bij zitten. In de aanloop naar het Songfestival was er veel protest tegen de deelname van Israël, omdat het oorlogsmisdaden pleegt in Gaza. Tijdens het optreden van de Israëlische kandidaat was er al bij al weinig protest. 4 mensen zijn uit de zaal gezet. Onder meer iemand die Free Palestine had geroepen. Grote incidenten waren er niet. Gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zijn over het algemeen wel zwaarder geworden, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
2: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
0: De 2 Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten, hebben negatief getest op het Hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. Alles samen zijn 11 mensen officieel besmet met het Hantavirus en 3 mensen zijn overleden. Sport. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd Roeselaren met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselaren. De voorbije 5 seizoenen werd Roeselaren kampioen. Nu pakt Mazeik een nieuwe titel, de 17e in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Mazeik-speler Sil Meijs kon het maar moeilijk geloven.
3: Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds, maar ja, fantastisch, echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
0: Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd.

Muziek van Joseph Boulogne of de Chevalier de Saint-Georges, zoals hij ook werd genoemd. Vrijdag verschijnt er een muzikaal portret van hem, een nieuw album van de Franse violist Théotime Langlois de Swart. Maar ondertussen is er wel al een single gelost met het Allegro Moderato uit een strijkkwartet van de Chevalier. En ook dit is nieuw, pianotrio's van Schubert door het trio Moreau.

Drie broers, Edgar, David en Jérémy Moreau. Sinds kort vormen ze een trio, het trio Moreau. En voor hun eerste album kozen ze voor de pianotrio's van Franz Schubert. Weinen, klagen, zorgen, zagen is een ontroerende kantate van Johann Sebastian Bach. En daar is nu een nieuwe opname van met onverwachte instrumenten, piano, contrabas en drums.

kamerkoor Les Éléments onder leiding van Joël Suibiet, met de bewerking die Paul Lem maakte van de kantaten Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen van Johann Sebastian Bach. Daarin speelde Paul Lem zelf piano samen met Clemens van der Veen op contrabas en Donald Contomanou op drums. Bijna tijd om de hoofdpunten van het nieuws door te nemen met Sophie van der Donkt. Ondertussen zijn dit nog I Solisti del Vento met Dvorak.

0: Minuet uit de Serenade voor blazers van Antonin Dvořák door I Solisti del Vento. Half zeven. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Er is een onverwachte en een verwachte finalist op het Eurovisie Songfestival.
1: Zo kunnen we het na de eerste halve finale misschien samenvatten. Voor België heeft Sila zich kunnen plaatsen met haar nummer Dancing on the Ice. En dat was niet meteen verwacht. Dat Israël zich zou kwalificeren was dan weer wel voorspeld. Het protest tegen de meest omstreden deelnemer van deze editie bleef tijdens het optreden al bij al beperkt. Vier mensen zijn uit de zaal gezet. De twee Belgen die getest moesten worden op het Hantavirus zijn negatief. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Nu mogen ze naar huis, maar ze moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven. Na de uitbraak op een cruiseschip zijn er nu officieel 11 mensen besmet geraakt met het Hantavirus. In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Dat gebeurde in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders van het opvangcentrum hadden met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen. Uiteindelijk lukte dat toch en niemand raakte gewond. Het weer wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien die verminderen pas in het weekend. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

André Lislevand op basgamba met een chaconne van Antoine Forqueray. En moet u dit nu eens horen? Wacht maar tot Emma Prat begint te zingen.

zangeres Emma Pra. Hoe ze die jazz en die Midden-Oosterse klanken zomaar in elkaar laat vloeien. Geweldig. L'Oranger was dit van op haar album Le jour où tout ira bien.

Metamorphosis 1 van Philip Glass door Branka Parlić op piano. Leocadia Kasperova, de pianolerares van Igor Stravinsky, die blijkbaar ook zelf muziek heeft gecomponeerd. Zo wordt er dan gezegd, maar we gaan dat toch omdraaien. Een componiste die ooit nog les heeft gegeven aan Stravinsky. Dit komt uit haar pianoconcerto.

Pianist Oliver Trindl. We hoorden hem in het pianoconcerto van Leocadia Kasperova samen met het Radio Symfonieorkest van Berlijn onder leiding van Anna Skrileva. En omdat het zo koud en nat is en nu zelfs ook onweerachtig, gaan we de warmte maar in de Spaanse muziek zoeken in Andaluza van Enrique Granados.

0: Het is 7 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Doort. Duizenden darmkankertesten moeten worden overgedaan door de staking bij Bpost. België en ook Israël mogen naar de finale van het Eurovisie Songfestival. En Mazeik speelt na 7 jaar opnieuw kampioen in het volleybal. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd, waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
1: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten, eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
0: Het centrum gaat nu een nieuwe testkit verzenden en vraagt aan de deelnemers dus om een nieuw staal op te sturen. De twee Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten, hebben negatief getest op het hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet, 3 mensen zijn overleden. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, dat zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar heeft Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zijn wel zwaarder geworden, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
2: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen. Maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen. En dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
0: Een assise jury heeft een man van 42 uit Kinrooi in Limburg schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin. Hij stak haar 2 jaar geleden dood nadat ze hun relatie had beëindigd. De man was die dag 6 keer aan haar woning gepasseerd en had op voorhand opgezocht welke straf er staan op moord met voorbedachte raden. Volgens de jury had hij dan ook de bedoeling om haar te doden. Straks kent hij zijn straf, hij riskeert levenslang. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is begonnen met een onderzoek naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
3: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
0: In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Dat gebeurde in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders van het opvangcentrum hadden met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen, vertelt journaliste Nicole Lefever die erbij was.
4: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd.
0: Utrecht. Tegenstanders van het opvangcentrum hadden met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen, vertelt journaliste Nicole Lefever die erbij was.
4: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de

0: De Nederlandse premier Jette noemt de brandstichting schandalig. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En Sila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich konden kwalificeren. Ook Israël is erbij. De deelname van Israël is dit jaar controversieel door de oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Gianni Palink in Wenen, hoe is alles daar verlopen?
1: Maar het was vooral uitkijken of er nu toch protest zou zijn bij het optreden van de Israëlische kandidaat. Dat protest was er in de arena, er werden pro-Palestijnse slogans gescandeerd. Er was ook iemand met het opschrift Free Palestine op zijn lichaam geschilderd. Die persoon is uiteindelijk uit de zaal gezet. Al bij al beperkt protest, maar dus toch protest. Wat aangeeft dat dit niet zomaar een songfestival is. Voor ons land was het uitkijken of Sila zou doorstoten naar de finale. De concurrentie was toch stevig, dat besefte Sila zelf ook wel, dus het was niet zeker. Maar ze is er toch in geslaagd en reageerde achteraf heel erg opgelucht. Dus ja, na 2 jaar zonder België in de finale zijn we er zaterdag opnieuw bij.
0: Dankjewel, Gianni. Het was dus wat tegen de verwachtingen. Ook Sila zelf was verrast, want bij de gokkantoren scoorden ze vooraf niet goed.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, et nous, on est trop heureux du coup.
0: De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een 3-daags bezoek. Het is voor het eerst in bijna 10 jaar dat een Amerikaanse president China bezoekt. Veerle de Vos, wat staat er op de agenda?
3: Wel, het zal gaan over handel. De Verenigde Staten willen dat China meer Amerikaanse producten koopt, van sojabonen over rundvlees tot vliegtuigen. En China wil dan weer dat er een definitieve regeling komt voor de hoge Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de oorlog in het Midden-Oosten staat hoog op de agenda. Amerika wil dat China meer druk uitoefent op zijn bondgenoot Iran om een vredesakkoord te bereiken. China zal daar ongetwijfeld iets voor in de plaats willen. Toegevingen over Taiwan bijvoorbeeld, een eiland dat het absoluut terug wil inlijven.
0: Dankjewel, Veerle. Sport nog. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd Roeselare met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen tegen Roeselare. En dat was genoeg voor de eerste titel in 7 jaar. De voorbije seizoenen werd Roeselare telkens kampioen. De rollen zijn eindelijk weer omgekeerd, zegt Dieter Leenders, de manager van Mazeik.
4: Heel mooi. Lang op gewacht. Maar vooral het collectief. Ploeg was er, arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op voor 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
0: Het is voor Mazeik de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien die verminderen pas in het weekend. Dit nieuws begon met een gevolg van de staking bij Bpost. Duizenden darmkankertesten moeten opnieuw gedaan worden omdat de stoelgangstalen te lang onderweg geweest zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Victor Julien Laferrière won in 2017 de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Op 21 mei brengt hij bij Beaux-Arts een hommage aan Pablo Casals, volgens velen de beste cellist rond de eeuwwisseling. Een niet te missen concert met muziek van Bach, Kodály en Casals. Info en tickets op beauxarts.be. Samen met Clara. Espresso met Julie van Bogaert.
6: Goedemorgen. Als u van het type bent dat toch wat tijd nodig heeft om wakker te worden, dan is dit misschien wel de soundtrack van uw ochtend. Het begint heel voorzichtig, maar het bouwt rustig op naar een onbedwingbare energie.

van slaperig naar klaar wakker met deze muziek van de Amerikaanse componist Kevin Potts, maar wel geïnspireerd door middeleeuwse muziek, door een virelet, een lied van Guillaume de Machaut. En die titel virelet, die heeft Potts ook behouden. En ook hier lopen oud en hedendaags door elkaar in deze prelude en fuga van Moondog.

0: Pianist François Mardy-Roussian speelde een prelude en fuga niet uit de barok, maar uit de 20e eeuw van de Amerikaanse componist die we kennen onder de naam Moondog. En nu zingt Barbara Jacques Brel.
1: Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte là-haut ses oripeaux, que sont ces lourds nuages gris pour se couper.

Je ne sais pas van Jacques Brel door Barbara. Gisteren is het filmfestival van Cannes geopend. Ik zag al een paar flamboyante outfits op de rode loper passeren. En we staan er soms niet bij stil, maar daar in Cannes zijn er ook documentaires te zien. En daar zit ook vaak heel mooie muziek in, zoals in Leonardo da Vinci, een documentaire van 2 jaar geleden met een prachtige soundtrack van Caroline Shaw.

Stan Geudens op De Orbe, onze twintiger deze week, met het minuet uit de tweede cellosuite van Johann Sebastian Bach. Hij speelde het tijdens een concert hier in onze studio Toets op VRT. Dat kan u helemaal bekijken op VRT Max. En vrijdag ook beluisteren in ons programma De Twintigers tussen 12 en 2.

0: Spaanse barokmuziek van Juan Cabanilles met onder meer Lucille Boulanger op gamba. Het is 7:30. Sophie van der Donkt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er duikt nog een kwalijk gevolg op van de staking bij Bpost.
1: Ja, want zeker 5500 stoelgangstalen voor de screening van darmkanker zijn niet meer bruikbaar. Door de staking bij Bpost waren duizenden stalen te lang onderweg om nog een betrouwbaar resultaat op te leveren. De mensen van wie het staal niet meer onderzocht kan worden, krijgen een nieuwe test in de bus met het verzoek om nog een tweede staal op te sturen. In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum waar gisteren net de eerste asielzoekers aangekomen waren. Het centrum ligt in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen. Uiteindelijk is dat wel gelukt en er raakte niemand gewond. Net binnen, na Telenet, heeft ook provider Proximus een akkoord met rechtenhouder DAZN om de wedstrijden van het Belgische voetbal uit te zenden. Vanaf volgend seizoen kunnen ook de klanten van Proximus de wedstrijden dus weer volgen. Het weer wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien en die verminderen pas in het weekend. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De krantencommentaren.
3: In de tijd schrijft Bart Haak over het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Het beste wat we kunnen hopen van de nakende top tussen de Verenigde Staten en China is een stabilisering van hun onderlinge relaties. Niet alleen omdat er al genoeg conflict in de wereld is, maar ook omdat Europa zijn China-strategie nog altijd niet klaar heeft. Het is wel een historisch moment, denkt ook Peter Meilemans in het Nieuwsblad over datzelfde bezoek. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse president minder sterk staat dan zijn tegenstander. En dat is voor Europa een weinig geruststellende gedachte. Onder Trump is de VS een pest geworden voor de EU. En China is gebleven wat het was, namelijk cholera. Er is maar één reddingsboei en dat is meer blokvorming binnen de EU. Het is de enige buffer tegen de pest of de cholera die het op akkoordjes kunnen gooien en de wereld willen regeren. De cijfers van de zogenoemde valse langdurig zieken blijven beroeren. In de morgen vraagt Cathy Galle zich af of we nu werkelijk geloven dat een klopjacht op die valse zieken de heilige graal is. Wie dat gelooft onderschat de complexiteit van de realiteit schromelijk. We hebben het grootste aantal langdurig zieken van Europa, maar willen we dat keren, dan heeft de regering nog een berg werk te verzetten. Nu verliest ze kostbare tijd met discussies die afleiden van het werkelijke doel, een arbeidsmarkt creëren die inclusief genoeg is om mensen niet alleen aan het werk te krijgen, maar ze daar ook gezond te houden. Het probleem van langdurig zieken is niet alleen een kwestie van controle, meent Chris van Marsnille in de Gazette van Antwerpen. Het gaat om een heel complex probleem waar naast sociale fraude ook veel menselijk leed mee gemoeid is. Kritiek op de ziekenfondsen mag zeker, maar volstaat niet. De overheid moet een plan om langdurig zieken te vermijden en te reactiveren zo snel en efficiënt mogelijk uitrollen. 40.000 mensen zijn op straat gekomen tegen het beleid van de regering De Wever, weet Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. De focus van het protest lag op de centenindex. Die centenindex is het zoveelste misbaksel, want we weten allemaal dat alleen een grondige hertekening van alle fiscale koterijen de begroting voor lange tijd weer gezond maakt. Alleen ontbreekt daarvoor de politieke moed. De centenindex zal een prominente plaats innemen in de trofeeënkast van de regering De Wever. Besluit ook Karel Verhoeven tot slot in de Standaard. De regeringspartijen zullen de programmawet waar die in zit volgende week donderdag finaal goedkeuren. En niets tekent treffender hoe de fundamentele machtsverhoudingen schuiven. Jarenlang konden vakbonden en werkgevers in hun overleg van de groep van 10 tegenover elkaar het been stijf houden, omdat ze zeker waren dat een socialistische, christendemocratische of liberale partij het in de regering voor hen zou opnemen. Maar de banden met de partijen zijn doorgeknipt. En zelfs nu vakbonden en werkgevers in hun nieuwe staat van machteloosheid samenspannen, doet de regering haar zin. Het is woensdag 13 mei en dat waren de krantencommentaren.

0: Bariton Samuel Hasselhorn samen met Amiel Bouchakiewicz op piano in het lied An Silvia van Franz Schubert.
1: De keuze van Clara.
0: Christoph Graupner, om hem draait het op onze keuze van Clara, of tenminste om zijn muziek. En zo zou hij het zelf ook gewild hebben. De man zou heel bescheiden zijn geweest. En misschien is het ook daardoor dat we zo weinig over hem weten. Hoe hij eruit zag bijvoorbeeld, één groot mysterie, want Graupner wou geen portret laten schilderen. Uit zijn handschrift kunnen we misschien wel iets over hem afleiden, dat hij heel zorgvuldig was. Zijn partituren zijn heel netjes, bijna kalligrafie. En Graupner was ook heel loyaal. Zijn hele carrière lang heeft hij aan het Hof van Darmstadt gewerkt. Maar ik denk dat de beste manier om Graupner te leren kennen toch nog altijd zijn muziek is. En daar kan onze keuze van Clara deze week dus bij helpen. Dat is een album van Il Gardellino met symfonia's van Christoph Graupner. En die kunnen soms heel feestelijk klinken.

Christoph Graupner, Sinfonia's. Zo eenvoudig kan een albumtitel zijn. Het is onze keuze van Clara, nieuw album van Il Gardellino onder leiding van Florian Heijerik. Met instrumentale muziek, Sinfonia's, van die miskende tijdgenoot van Johann Sebastian Bach, Christoph Graupner.

De kora van Ali Bulo Santos Sissoko en de trompet van Volker Goetze. Het gaat heel mooi samen op hun album Sargal. Er bestaat zo'n reeks Great Pianists of the 20th Century. Een cd-box met maar liefst 200 schijfjes. Aan sommige zijn wel twee cd's gewijd. Ook aan deze Arturo Benedetti Michelangeli.

Arturo Benedetti Michelangeli aan de piano in een van de mazurkas van Chopin. Hij heeft nog meegedaan aan de eerste editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, of de Eugène Isaïe-wedstrijd, zoals die toen heette, in 1938. Benedetti Michelangelo was toen 18. En zo zitten we dit jaar aan de 75ste editie van de wedstrijd. Een feesteditie dus. En daar zou misschien wel eens een speciale prijs bij kunnen horen. Meer daarover na het nieuws van 8.

0: Ik ben Stan, ik ben 22 jaar en ik speel Theorbe.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Ze zeggen vaak dat het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
1: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
0: Dat is voor ons hard werken om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Duizenden darmkankertesten moeten worden overgedaan door de staking bij Bpost. In Nederland is brand gesticht bij een opvangcentrum voor asielzoekers. België en ook Israël mogen naar de finale van het Eurovisie Songfestival. En Mazeik speelt na 7 jaar opnieuw kampioen in het volleybal. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.
3: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Dus dan is de test niet meer betrouwbaar en kunnen we die stalen dus niet gebruiken. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
2: De mensen van wie het staal niet meer onderzocht kan worden, krijgen een nieuwe test in de bus. Dat zal het Centrum voor Kankeropsporing €50.000 kosten. Bpost zit erg verveeld met de zaak en bekijkt wat er moet gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
4: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is. Hè, want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
2: De twee Belgen die op het cruiseschip Hondius zaten, hebben negatief getest op het Hantavirus. Ze waren sinds zondagavond weer in het land en verbleven sindsdien in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog 6 weken in quarantaine blijven, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet met het virus en 3 van hen zijn overleden. Homofoob geweld blijft een probleem in ons land, zegt Gelijke Kansencentrum Unia. Vorig jaar zijn er meer dan 300 meldingen binnengekomen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de ernst van de feiten is wel toegenomen. Er is bijvoorbeeld ook meer homofoob geweld op straat, zegt directeur Els Keitsman van Unia.
5: We merken dat achter die cijfers er een realiteit zit van meer geweld. Dat achter die cijfers mensen zitten die zich onveilig voelen, die gekwetst werden, die uitgesloten worden of erger. Hè. En we zien daarin een invloed van een aantal zeer polariserende, zeer conservatieve stemmen, bovendien aangejaagd door de algoritmes van de sociale media.
2: De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is met een onderzoek gestart omdat op luchtbeelden verschillende brandhaarden opgemerkt zijn. De brand was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. In Nederland is brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum waar gisteren net de eerste asielzoekers aangekomen waren. Het centrum ligt in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid waarop brand uitbrak. Ze probeerden ook te verhinderen dat politie en brandweer hulp konden verlenen. Het protest tegen het opvangcentrum was al enkele weken aan het broeien, vertelt journaliste Nicole Fever.
6: Het feit dat het alleen maar mannen zijn, ze zijn bang voor de veiligheid, vinden het ook dat hun eigen kinderen op huizen moeten wachten, terwijl deze mensen zomaar onderdak krijgen. Dat zijn de zorgen die geuit worden, maar ook veel zwaarwegende uitlatingen, extremere uitlatingen, die zich richten tegen elke vorm van migratie en af en toe zelfs xenofobisch.
2: Niemand raakt uiteindelijk gewond. De Nederlandse premier Jetten noemt de brandstichting schandalig. België mag naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Escila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich konden kwalificeren in de eerste halve finale. Ook Israël is erbij. De deelname van Israël is controversieel.

0: al bij al beperkt protest, maar dus toch protest, wat aangeeft dat dit niet zomaar een songfestival is. Voor ons land was het uitkijken of Essila zou doorstoten naar de finale. De concurrentie was toch stevig, dat besefte Essila zelf ook wel, dus het was niet zeker, maar ze is er toch in geslaagd. Dus ja, na 2 jaar zonder België in de finale zijn we er zaterdag opnieuw bij.
1: En dat was tegen de voorspellingen van de boekmakers in, maar het Songfestival heeft altijd verrassingen in petto, zegt Essila.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc, et nous, on est trop heureux du coup.
1: De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een bezoek van 3 dagen. Het eerste van een Amerikaanse president in bijna 10 jaar. Er staan verschillende gesprekken met president Xi op het programma. Veerle de Vos, waar zal het dan vooral over gaan?
3: Wel, het zal gaan over handel. De Verenigde Staten willen dat China meer Amerikaanse producten koopt, van sojabonen over rundvlees tot vliegtuigen. En China wil dan weer dat er een definitieve regeling komt voor de hoge Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de oorlog in het Midden-Oosten staat hoog op de agenda. Amerika wil dat China meer druk uitoefent op zijn bondgenoot Iran om een vredesakkoord te bereiken. China zal daar ongetwijfeld iets voor in de plaats willen. Toegevingen over Taiwan bijvoorbeeld, een eiland dat het absoluut terug wil inlijven.
1: Waar zitten volgens jou de belangrijkste knelpunten?
3: Wel, overal eigenlijk. De relatie tussen de twee grootmachten is al een hele tijd niet goed. De Verenigde Staten willen absoluut vermijden dat China nog meer voorsprong neemt als het gaat over geavanceerde technologie of AI. China zal de Amerikaanse president ongetwijfeld met veel ceremonieel vertoon ontvangen, maar de verwachtingen van deze topontmoeting zijn niet bijster groot.
1: Oké, dankjewel, Veerle. Ook telecomprovider Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Daarover heeft Proximus een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Begin deze maand had DAZN al een akkoord bereikt met Telenet. Op Telenet en nu ook Proximus zullen nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. En vanaf volgend seizoen dan weer alle wedstrijden van de Belgische competitie. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het pakte zijn 3e overwinning in de titelwedstrijden tegen Roeselare, 3-1 gisteravond. De voorbije seizoenen werd Roeselare telkens kampioen. En nu is het weer prijs voor Mazeik, zegt manager Dieter Leenders.
4: Heel mooi, lang op gewacht. Maar vooral een collectief ploegwasser. Arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hier op voor 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
1: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Dat wordt pas beter in het weekend. Dit nieuws begon met een gevolg van de staking bij Bpost. Duizenden darmkankertesten moeten opnieuw gedaan worden, omdat de stoelgangstalen te lang onderweg waren. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd.
6: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre, met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
7: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
6: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Beluister de podcast op VRT Max.
8: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
9: Espresso. Met Julie van Bogaert.
10: Een heel goeiemorgen. Het is misschien een weinig subtiele vraag, maar wat valt er eigenlijk te winnen in de Koningin-Elisabeth-wedstrijd? Ja, de eer alleen al lijkt mij sowieso de hoofdprijs.

Maar er zit ook een geldprijs aan vast en enkel dit jaar valt er ook nog iets extra's te winnen. De winnaar mag 4 jaar lang spelen op de cello van de legendarische cellist Pablo Casals, een persoonlijke vriend van koningin Elisabeth. En wat daar zo bijzonder aan is, dat komt instrumentenbouwer Jan Strik ons straks vertellen, meteen na deze street song van Michael Tilson.

0: blazersensemble van de Universiteit van Georgia met de street song van Michael Tilson Thomas.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth wedstrijd cello.
0: Goedemorgen, Jan Strik.
4: Goedemorgen.
0: U bent instrumentenbouwer, vioolbouwer. Al 40 jaar verbonden aan Maison Bertrand in Brussel.
4: Bernard.
0: Maison Bernard, puntjes op de i. Een atelier dat wereldberoemd is voor zijn strijkinstrumenten. Bestaat al sinds 1868.
4: Ja.
0: En u bent ook de man op wie de deelnemers aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd kunnen rekenen als er iets mis is met hun instrument. Dus die cello van Pablo Casals, die aan de winnaar van de wedstrijd wordt uitgeleend, u kan daar het belang wel van inschatten voor ons.
4: Ja.
0: Dus zullen we misschien anders eens bij Pablo Casals zelf beginnen? Want ik weet dat hij een beroemde cellist was, maar wie was die man eigenlijk?
4: Hij was echt legendarisch. Eigenlijk komt hij uit Catalonië en in Spanje, uit een vrij eenvoudige familie. En hij heeft al heel jong die goesting om cello te spelen. In dat moment bestaan de conservatoria's nog niet gelijk vandaag.
0: Mm-hmm.
4: Dus hij begint eigenlijk bijna amateuristisch op dat instrument te spelen. En s'avonds gaat hij dan ook in Barcelona, in zo'n soort muziektheatercafé, gaat hij dan een centje bijverdienen. Hè.
0: Okay.
4: En dus hij wordt stilaan opgemerkt. Dan vertrekt de familie naar Madrid, waar dat hij toch een echte opleiding begint te krijgen aan het conservatorium van Madrid.
0: Ja.
4: Dan wordt hij ook gespot door de koningin van Spanje op dat moment. Daar krijgt hij een heel mooie cello van. Niet die cello waar dat we het nu over hebben.
0: Mm-hmm.
4: Krijgt daar een Galliano cello van. En van Madrid, dat is een kleine anekdote, zou hij hier in Brussel een conservatorium moeten komen studeren.
0: Ah. Het
4: conservatorium van Brussel was op dat moment een van de top conservatoriums ter wereld. En dat is niet gelukt. Er was een probleem met de leraar op dat moment. Die hebben zich niet erg goed verstaan. Hij zijn naar Parijs vertrokken, naar het conservatorium van Parijs.
0: Ja.
4: En daar is hij beginnen te studeren dan, het conservatorium van Parijs.
0: Ja.
4: En in 1908 gaat hij denkelijk bij, dat is een vioolbouwer, Caressa Français, komt hij denkelijk die cello tegen waar dat hij verliefd op wordt. Hè?
0: Mm-hmm.
4: En dus dat is een Gofriller, een Italiaans instrument gemaakt in Venetië. En dat koopt hij aan.
0: In 1908, dat is dus het instrument
4: 1908.
0: Waar het nu om gaat, dat dan aan de winnaar zal worden uitgeleend. En wat heeft Pablo Casals eigenlijk betekend voor cellisten, voor het vak van cello spelen?
4: Het is een dubbel, denk ik. Casals was om te beginnen een uitmuntend muzikant. Hè? Maar dan is er ook nog dat aspect dat Casals een beetje politiek tegen dat Franco-regime was, tegen dat fascistisch regime. Hij is ook moeten gaan vluchten uit Spanje. Hè?
0: Ja.
4: Het is op dat moment dat de koningin Elisabeth zich over hem ontfermd heeft ook.
0: Ah, zo is het gekomen.
4: Het is een echte humanist.
0: Ja, ja, tot zover de man en dan nu de cello. Is die zo bijzonder net omdat Pablo Casals daarop heeft gespeeld?
4: Ja. Dat is zeker een van de redenen. Ik denk ook dat Casals, moest hij in 1908 geld gehad hebben om een Stradivarius te kopen, zou hem denkelijk wel een Stradivarius gekocht hebben. Maar dat was dus niet. En Gofriller, dat zijn exceptioneel goede cello's van dezelfde periode als de Stradivarius-periode.
0: Van welke tijd spreken we dan?
4: Maar deze cello is denkelijk gemaakt rond 1680.
0: Oké. Okay. Ja, een oud instrument.
4: Ja, maar dus de Venetiaanse school. En waar dat eigenlijk Gofriller ook de, zullen we zeggen, de stichter van is.
0: Ja, dus is het vergelijkbaar met een Stradivarius? U denkt, u schat het iets.
4: Maar het zijn alle twee natuurlijk Italiaanse instrumenten van de laat 17e eeuw. Op dat moment zijn ze wel vergelijkbaar. Alleen dat Stradivarius, ja, dat is het puntje van de ijsberg. Hè. Dat is de hoofd.
0: Dat is de crème de la crème toch nog altijd. Ja. Ja, die cello die moet dan bij de winnaar terechtkomen van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar waar is die nu?
4: Dus normaal gezien had die gisteren bij mij in het atelier moeten aankomen. Ja. Die is daar een maand geëxposeerd geweest in Catalonië, in dat dorp waar dat Pablo Casals geboren is. Daar zijn er ook concerten mee gebeurd, et cetera. En gisteren was het hier staking, nationale staking. En dus de muzikant die die cello moest gaan brengen, die zijn vlucht was gecanceld.
0: Oh.
4: Dus die is gevlogen naar Parijs en nu zit hij denk ik in de trein.
0: Kijk, weer nog een gevolg
4: de cello te brengen
0: van de staking. Maar gaat de cello nog op tijd bij u geraken?
4: Normaal gezien wel, ja.
0: Ja. Ja, het transport van zo'n oud en waarschijnlijk gevoelig instrument, dat lijkt me toch ook niet evident?
4: Ja, met het vliegtuig is dat sowieso het tweede ticket.
0: Ah, ja, dan staat er zo'n cello naast je in de stoel.
4: Ja, dat is sowieso. Maar met de trein, ja, nu ook, met de trein. Dat is altijd het probleem met kwartetten bijvoorbeeld. De twee viool en de altviool, die hebben nooit het probleem.
0: Mm-hmm.
4: Maar de cellist, die heeft altijd het probleem van dubbel ticket moeten te betalen, et cetera.
0: Ja, dan hoop ik dat er wat solidariteit is in het
4: zo
0: kwartet.
4: Moeten, ja.
0: Zeg, Jan, je hebt mij daarnet gezegd dat je toch op tijd moet vertrekken. Want jij verwacht nog hoog bezoek vandaag.
4: Ja, dus koningin Mathilde is de meter van het concours.
0: Ja.
4: En die komt dus met de president, Bernard Meillat. Komt zij officieel de cello in ontvangst nemen in mijn atelier.
0: Oh, mooi. En mag zij de cello aanraken?
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ja, Jan, dan ga ik u maar al rustig laten vertrekken, zodat u zich nog kunt voorbereiden op de komst van de koningin. Nog snel een dweiltje slaan, dat zou ik dan toch doen. Heel erg bedankt dat u op zo'n belangrijke dag voor ons tijd wou maken. En wie de cello van Pablo Casals in bruikleen krijgt, dat weten we op zaterdag 30 mei, de laatste finale dag van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En dan is dit natuurlijk Pablo Casals zelf op zijn legendarische cello.

Pablo Casals met een Catalaans volksdeuntje, El Chant dels Ocells, op die cello waar hij 60 jaar lang op heeft gespeeld en die de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd 4 jaar lang in bruikleen krijgt. Wist u trouwens dat het haar op een strijkstok voor een cello van paardenstaarten is gemaakt? En dan nog wel alleen van de staart van hengsten en niet van merries. Want merries die plassen op hun staart en daardoor breken de haren sneller af. Dat leerde ik in een reportage die u nu kan bekijken op VRT Nieuws. Onze eigenste Clara de Dekker gaat daarin op bezoek bij een jonge boogbouwer. Zij gebruikt daarvoor hout uit Brazilië. En het is pas als de boog helemaal klaar is dat ze ook weet hoe die klinkt. Een heel bijzonder beroep. Kijk zeker eens op VRT Nieuws.

0: Contrabassiste Lara Rosseel en haar band met Wilson. Komend seizoen speelt ze samen met harpiste Anneleen Leenaerts in de Bijloken in Gent. Anneleen Leenaerts cureert daar opnieuw haar eigen festival, Big Little Music. En dan mag ze haar favoriete artiesten uitnodigen. Leuk dat Lara Rosseel daar ook bij hoort. Het is nog net geen 8:30... Ja, de staking bij Bpost heeft niet alleen gevolgen voor de cello van Casals, maar ook, Sophie van der Donk, voor de screening op darmkanker.
1: Ja, die link is niet vreemd, want mannen en vrouwen vanaf 50 krijgen van de overheid om de 2 jaar een test voor stoelgang opgestuurd per post. En ze kunnen dan een staal terugsturen om te laten onderzoeken op darmkanker. Maar door de wekenlange staking bij Bpost zijn die testen te lang onderweg geweest en geven ze geen betrouwbaar resultaat meer. En nu moeten er 5.500 opnieuw gedaan worden. Bij protest tegen een opvangcentrum voor asielzoekers in Nederland is brand gesticht. Onder tegenstanders waren de gemoederen al een tijdje aan het oplopen. En gisteravond is er dan met vuurwerk gegooid naar het centrum in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. De brandweer kon het vuur blussen, maar ze werd wel gehinderd door de demonstranten. Ook telecomprovider Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Het heeft een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Sinds begin deze maand had DAZN ook al een akkoord met Telenet. Dat betekent dat er dit seizoen op Telenet en Proximus nog enkele wedstrijden te zien zullen zijn. En van

0: Zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien en pas tijdens het weekend wat beterschap. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.

De Neue Brandenburger Philharmonie speelde het Allegro uit de symfonie nummer 4 van Emily Meyer. De soulmuziek van Sam Cooke, die durf ik thuis wel eens op te zetten. Dus ik ben heel blij met deze mooie nieuwe versie van zijn nummer You Send Me van Charlie Wood.

Belcia Quartet met een wals van Benjamin Britten uit zijn Drie Divertimenti. Springt hij op het eiland Guernsey, een van de Kanaaleilanden en de woonplaats van John Ireland. Hij schreef een driedelig pianowerk over die plek en daaruit is dit zijn Song of the Springtides.

Aline Piboul aan de piano met een deel uit Sarnia, An Island Sequence. Een muzikale ode van John Ireland aan Guernsey, het kanaaleiland waar hij woonde. Maar no man is an island natuurlijk, dat merkt u elke dag in Ampersand. Hoe u daar samen met andere luisteraars zomaar een programma vorm kan geven. En samen met Sieglinde natuurlijk, veel plezier.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er moeten 5500 darmkankertesten overgedaan worden door de lange staking bij Bpost in april. Mannen en vrouwen vanaf 50 krijgen van de overheid om de 2 jaar een test voor stoelgang opgestuurd per post. En ze kunnen dan een staal terugsturen om gratis te laten onderzoeken op darmkanker. Maar door de staking zijn die testen te lang onderweg geweest en geven ze geen betrouwbaar resultaat meer. Bpost zit ermee verveeld en wil meewerken aan een oplossing, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
1: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is. Hè, want die brieven waarvan sprake, die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp. En dus gaan we zeker met hen in gesprek.
0: De mensen van wie het staal niet meer onderzocht kan worden, krijgen een nieuwe test in de bus. Dat zal het Centrum voor Kankeropsporing al zeker 50.000 euro kosten. In de Vlaamse rand rond Brussel wordt de 12-minuten-regel opnieuw ingevoerd. Inwoners van de Vlaamse rand kunnen vragen om hen naar een Nederlandstalig ziekenhuis te brengen in plaats van naar een Franstalig. Maar dan alleen als ze niet in levensgevaar zijn en de ambulance maximaal 12 minuten langer moet rijden. De regel werd in 2023 van kracht, maar daarna weer geschrapt na een klacht van een Brussels ziekenhuis. Nu heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke een nieuwe wettelijke regeling uitgewerkt. Bij protest tegen een opvangcentrum voor asielzoekers in Nederland is brand gesticht. Dat gebeurde in Loosdrecht tussen Amsterdam en Utrecht. Gisteren waren daar de eerste asielzoekers aangekomen. Tegenstanders hebben met vuurwerk gegooid naar het centrum. De brandweer kon het vuur blussen, maar ze werd wel gehinderd door de demonstranten. Niemand is gewond geraakt. Zangeres Essila heeft zich voor België kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ook Israël zal erbij zijn. Het land waar al zoveel om te doen was in de aanloop naar het festival. Tijdens het optreden van de Israëlische kandidaat bleef het protest beperkt. Bij ons in Brussel was er gisteravond een alternatief festival, United for Palestine, met artiesten die vinden dat Israël er door de oorlogsmisdaden in Gaza niet bij hoort. Actrice Katrien de Ruijs van SOS Gaza vertelt waarom ze dat deden.
2: Wij zijn ons heel erg bewust dat het Songfestival een heel groot publiek aanspreekt. Maar ik denk dat er tussen dat publiek ook heel veel mensen zitten met een heel dubbel gevoel. En wij willen eigenlijk aan hen ook een alternatief tonen. De IBO heeft het zelf politiek gemaakt door Rusland en Wit-Rusland wel uit te sluiten. En een land dat een genocide pleegt niet. Dus daar zijn al in het verleden andere keuzes in gemaakt. En het is totaal onbegrijpbaar dat dat voor een land als Israël dan niet gebeurt.
0: Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd tegen een Russisch oliedepot. De haven van Volna werd getroffen aan de Zwarte Zee. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Volna en de zuidelijke regio van Krasnodar zijn de voorbije weken al vaker het doelwit geweest van Oekraïnse aanvallen. Oekraïne valt de Russische olieinfrastructuur aan omdat die belangrijke inkomsten oplevert waarmee Rusland de oorlog tegen Oekraïne financiert. Ook telecomprovider Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Het heeft een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Sinds begin deze maand had DAZN ook al een akkoord met Telenet. Dat betekent dat er dit seizoen op Telenet en Proximus nog enkele wedstrijden te zien zullen zijn. En vanaf volgend seizoen dan weer alle wedstrijden van de Belgische competitie. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Pas tijdens het weekend wat beterschap. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: In de tijd schrijft Bart Haak over het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Het beste wat we kunnen hopen van de nakende top tussen de Verenigde Staten en China is een stabilisering van hun onderlinge relaties. Niet alleen omdat er al genoeg conflict in de wereld is, maar ook omdat Europa zijn China-strategie nog altijd niet klaar heeft. Het is wel een historisch moment, denkt ook Peter Meilemans in het Nieuwsblad over datzelfde bezoek. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse president minder sterk staat dan zijn tegenstander. En dat is voor Europa een weinig geruststellende gedachte. Onder Trump is de VS een pest geworden voor de EU. En

0: geloven dat een klopjacht op die valse zieke de heilige graal is. Wie dat gelooft, onderschat de complexiteit van de realiteit schromelijk. We hebben het grootste aantal langdurig zieken van Europa, maar willen we dat keren, dan heeft de regering nog een berg werk te verzetten. Nu verliest ze kostbare tijd met discussies die afleiden van het werkelijke doel, een arbeidsmarkt creëren die inclusief genoeg is om mensen niet alleen aan het werk te krijgen, maar ze daar ook gezond te houden. Het probleem van langdurig zieken is niet alleen een kwestie van controle, meent Chris van Marsnille in de Gazet van Antwerpen. Het gaat om een heel complex probleem, waar naast sociale fraude ook veel menselijk leed mee gemoeid is. Kritiek op de ziekenfondsen mag zeker, maar volstaat niet. De overheid moet een plan om langdurig zieken te vermijden en te reactiveren zo snel en efficiënt mogelijk uitrollen. 40.000 mensen zijn op straat gekomen tegen het beleid van de regering De Wever, weet Liliana Casagrande in het Belang van Limburg. De focus van het protest lag op de centenindex. Die centenindex is het zoveelste misbaksel, want we weten allemaal dat alleen een grondige hertekening van alle fiscale koterijen de begroting voor lange tijd weer gezond maakt. Alleen ontbreekt daarvoor de politieke moed. De centenindex zal een prominente plaats innemen in de trofeeënkast van de regering De Wever, besluit ook Karel Verhoeven tot slot in de Standaard. De regeringspartijen zullen de programmawet waar die in zit volgende week donderdag finaal goedkeuren. En niets tekent treffender hoe de fundamentele machtsverhoudingen schuiven. Jarenlang konden vakbonden en werkgevers in hun overleg van de groep van 10 tegenover elkaar het been stijf houden, omdat ze zeker waren dat een socialistische, christendemocratische of liberale partij het in de regering voor hen zou opnemen. Maar de banden met de partijen zijn doorgeknipt. En zelfs nu vakbonden en werkgevers in hun nieuwe staat van machteloosheid samenspannen, doet de regering haar zin. Het is woensdag 13 mei en dat waren de krantencommentaren.
1: Ampersand met Sieglinde Michiel.
2: Goedemorgen, het is vandaag precies 4 jaar geleden dat Teresa Berganza overleed, de Spaanse mezzosopraan. Ze was toen 89. Op haar 57ste nam ze afscheid van de opera, maar ze gaf recitals tot ze een stuk in de 70 was. En ook daarna zat ze niet stil. Ze bleef masterclasses geven en ze zat ook 3 keer in de jury van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang. In 2011, 2014 en 2018.

de siete canciones populares españolas van Manuel de Falla, Jota, Nana, Canción en Polo, door Teresa Berganza en Narciso Yepes. Deze week geven 24 cellisten het beste van zichzelf tijdens de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En net zoals elk jaar bestaat de jury uit heel wat grote namen uit de muziekwereld. Ik ben benieuwd aan wie u denkt wanneer ik u vraag naar markante juryleden uit de geschiedenis van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Thomas denkt aan de voorbije twee edities voor cello. Want hij schrijft dat hij het geluk had om het optreden van Ha-young Choi mee te maken tijdens de wedstrijd in 2022. Een concert dat hem absoluut is bijgebleven toen. En een figuur die meteen ook opviel was Misha Majski in de jury. Herkenbaar van veraf, schrijft Thomas. En natuurlijk ook een heel begenadigd cellist. En Thomas wil heel graag een fragment horen uit de opname die Misha Majski maakte van het celloconcerto van Robert Schumann met Leonard Bernstein en de Wiener Philharmoniker. Dit is het openingsdeel, Nicht zu schnell.

Nicht zu schnell, het eerste deel uit het celloconcerto van Robert Schumann, gespeeld door Misha Majski en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Leonard Bernstein. En Majski was nog maar net begonnen toen Anita ook een berichtje stuurde, waarin ze schrijft van ja, met zijn wilderige grijze haardos valt of viel Misha Majski heel erg op tussen de juryleden van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Op 17 februari van dit jaar is José van Dam overleden en hij was onlosmakelijk verbonden met de edities voor zang van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Hij trok mee aan de kar om in 1988 een wedstrijd voor zang te organiseren. En bij alle 10 edities voor zang die er intussen zijn geweest, zat hij ook in de jury. Dat wordt volgend jaar een grote plek om te vullen aan de jurytafel.

0: Der Lindenbaum uit Die Winterreizen van Franz Schubert met José van Dam en aan de piano Dalton Baldwin. Memorabele juryleden uit de geschiedenis van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, die zoek ik vandaag. En aan wie denkt u dan? Laat het mij gerust weten via ampersand@clara.be, de Clara-app en het Clara-kanaal op VRT Max. En ik ben voor u ook even in ons archief gedoken. En ik ben een heel bijzondere opname tegengekomen uit 1959. Dat jaar was de wedstrijd voor viool. De winnaar was toen de Boliviaan Jaime Laredo. En in de jury zaten toen onder andere drie goden van de viool uit die tijd. Yehudi Menuhin, David Oistrakh en Arthur Grumiaux. In het kader van de wedstrijd hebben die toen ook samen een concert gespeeld. En wij hebben een opname van hun repetitie van het concerto voor drie violen van Antonio Vivaldi dat ze toen hebben gespeeld. Ik vind dat zo fijn om hun gepingel en gebabbel te horen. Echte mensen. En een opname die je nergens anders zal vinden. Dit is een fragmentje.
1: Oui.

Het Allegro uit een concerto voor drie violen en orkest van Antonio Vivaldi. Een unieke opname uit 1959, toen Yehudi Menuhin, David Oistrakh en Arthur Grumiaux samen in de jury zaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ze speelden hier met het Nationaal Orkest van België onder leiding van Frans André. En blijkbaar moet er één exemplaar op plaat bestaan van die uitvoering van dat stuk dat ze toen samen hebben gespeeld. Dat werd toen als cadeau aan Koningin Elisabeth gegeven. Dat zit waarschijnlijk nog ergens in een kast in Laken, maar dus ook in ons archief.

Het is dit jaar de derde editie voor Cello van de Koningin Elisabeth Wedstrijd en ook de derde keer dat Roel Dieltiens in de jury zit. Hij was er ook bij in 2017 en 2022. Hier speelde hij samen met Robert Konen uit de derde sonate voor Cello en basso continuo van Francesco Geminiani. Toen de Franse violist Augustin Dumay in 2001 aanschoof aan de jurytafel van de Koningin Elisabeth Wedstrijd, was dat een beetje een verrassing. Hij had eigenlijk heel weinig ervaring als jurylid van muziekwedstrijden, om niet te zeggen geen ervaring. Hij gaf dat zelf ook aan toen, dat hij dat een beetje als een ongelukje of een toeval beschouwde, dat hij gevraagd was voor de jury. Maar dat paste binnen de visie van de wedstrijd, dat het niet bij het jureren niet alleen moest gaan om de technische virtuositeit, maar ook om muzikaliteit en interpretatie. En sindsdien is hij verschillende keren nog teruggekomen als jurylid van de wedstrijd. Hier speelt hij met Maria João Pires uit de vierde sonate voor viool en piano van Ludwig van Beethoven.

Het tweede deel uit de vierde sonate voor viool en piano van Ludwig van Beethoven met Augustin Dumay en Maria João Pires. Ik zoek dus deze voormiddag markante juryleden uit de geschiedenis van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Wanneer u denkt aan de jury van die wedstrijd, welke gezichten ziet u dan voor u? Wie zijn voor u de belangrijke of memorabele figuren uit de geschiedenis van die jury? Laat het mij maar weten. Dit is Julien Libeer in het 27e pianoconcerto van Mozart. Hij zat vorig jaar in de jury.

0: Now I will announce.
1: Eens in de vier jaar brengt de Koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de vier windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij tijdens de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
0: Queen Elizabeth Grand Prize.
1: Straks op Clara en VRT Max.
2: Kunstencentrum Nona presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
3: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Investeringen blijven nodig zodat mensen niet maatschappelijk uitgesloten raken als ze moeilijk mee kunnen in de digitale wereld. Verschillende organisaties en meer dan 100 experts vragen daar aandacht voor in een open brief. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met digitale vragen terecht konden, maar de tijdelijke financiering daarvan stopt deze zomer. 40% van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar en als die hulp wegvalt, heeft dat concrete gevolgen, zegt Alenka Leconte van Mediawijs.
4: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel concrete gevolgen.
3: Het leger heeft vorig jaar bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen gerecruiteerd. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers in de morgen. De meeste nieuwe beroepsmilitairen zijn mannen, maar het aantal vrouwen stijgt ook tot meer dan 400. De meeste nieuwe militairen komen uit Wallonië. Bij opgravingen in Ieper in West-Vlaanderen is een massagraf uit de Eerste Wereldoorlog gevonden met nog veel persoonlijke spullen van soldaten erin en ook een klaroen. Een bijzondere vondst, want dat is juist het instrument waarmee in Ieper elke avond de Last Post geblazen wordt, vertelt archeoloog Bert Heijvaart.
5: Dat gaat om een vrij goed bewaarde Britse bugel die we onderaan in een loopgraaf hebben teruggevonden. Dus eigenlijk een instrument dat werd meegenomen in de loopgraaf om signalen te geven. En ik denk niet dat het veel specialer kan worden dan om zoiets terug te vinden.
3: Wereldwijd wordt er minder wijn gedronken, vorig jaar een kleine 3% minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit schattingen van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. We zouden daarmee zelfs op het laagste peil zitten sinds 1957. Toch komt dat nog altijd neer op meer dan 20 miljard liter wijn per jaar. Bij de 10 grootste wijnproducerende landen is alleen Portugal erop vooruit gegaan. Wisselvallig en fris met veel buien vanmiddag kan daar ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien. Pas tijdens het weekend wat beterschap. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
7: Goedemorgen. Nu de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello volop aan de gang is, duiken wij deze voormiddag in de markante juryleden uit de geschiedenis van de wedstrijd. Aan wie denkt u wanneer u denkt aan de jury van die wedstrijd? Verrassende leden, vaste waarden, laat het mij maar weten. Jarenlang is er ook een Elisabeth-wedstrijd voor compositie geweest. En deze componist die heeft voor verschillende edities in de jury gezeten. Frederik de Vreese.

Dream uit de Benvenuta Suite van Frederik de Vreese door het BRTN Philharmonisch Orkest onder leiding van Frederik de Vreese, die van 1989 tot 2006 een vaste waarde was in de jury van de compositiewedstrijd van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Bruno stuurde ons een berichtje. Hij schrijft: het moet in de jury niet altijd de Eminence Grise zijn. Hij denkt aan de vorige zangeditie, toen ook Reinhard van Mechelen deel uitmaakte van de jury. Hij wil heel graag een aria horen uit het recente album met concertaria's van Mozart.

Reinoud van Mechelen en Anokte Temporis met Sedi Lauri uit Mitridate Redi Ponto van Wolfgang Amadeus Mozart. Mark denkt bij het thema van vandaag aan pianist Rudolf Virkuschny. Die zat in 1983, 1987 en 1991 in de jury van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. Mark wil graag een fragment horen uit het tweede pianoconcerto van Boguslav Martinu met Rudolf Virkuschny aan de piano. Het is het eerste stuk dat hij tijdens een concert speelde na zijn ballingschap, na zijn terugkeer in Tsjechoslowakije in 1990. En Mark schrijft ook nog: met dat stuk slaan we twee vliegen in één klap. Want Boguslav Martinu zelf was ooit jurylid van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor compositie van 1953.

Eerst het Poco Allegro uit het tweede pianoconcerto van Bohuslav Martinů met Rudolf Firkučný en het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Jiří Bělohlávek. En daarna het Sanctus uit de Missa Sancti Nicolai van Joseph Haydn met The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock en onder andere sopraan Nancy Argenta, die in het jaar 2000 in de jury van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang zat. David stuurt een berichtje omdat hij deze voormiddag graag de Servische pianist Aleksandar Mađar zou horen. Die doseert aan het conservatorium van Brussel en Hamburg. In 2001 was hij pianobegeleider tijdens de editie voor viool van de Elisabeth-wedstrijd. En hij zat aan de jurytafel in 2016 en 2021 edities voor piano. David schrijft dus iemand van wie we helaas te weinig horen in België. En zodanig weinig dat ik in onze collectie geen opname met hem alleen vond, maar wel een stuk voor piano vierhandig van Sergei Rachmaninov met Alexandra Tarot en Aleksandar Mađar.

Een barcarolle voor piano vierhandig van Sergei Rachmaninov met Alexandra Tarot en Alexander Madjar. Eddy wil heel graag deze voormiddag ook Jart van Nes horen. Zij zat in de jury van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang in 2011. Hier zingt ze Tauben von Gurre uit de Gurre-lieden van Arnold Schönberg.

Tauben von Gurre uit de Gurre-lieden van Arnold Schönberg met Jart van Nes en het HR-symfonieorkester onder leiding van Eliahu Inbal. Arlette en Doris die denken aan Vadim Repin. Die was zelf amper 17 toen hij in 1989 de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor viool won. En in 2009, 2019 en 2024 zat hij zelf aan de jurytafel. Doris herinnert zich vooral nog de editie van 2019... toen Vadim Repin alle regels van het jureren aan zijn laars lapte en begon te applaudisseren toen Sylvia Wang haar laatste noot Dvorak had gespeeld. En Arlette die denkt dan weer aan de editie van 2024. Die werd gewonnen door de Oekraïense violist Dmytro Udovichenko. En bij de prijsuitreiking gaf die alle juryleden een hand, behalve Vadim Repin, een Rus. Die kreeg geen hand, maar een buiging. We keren nog eens terug naar de wedstrijd van 1989, toen Vadim Repin won. Dit is het langzame deel uit het vioolconcerto van Peter Tchaikovsky.

tweede deel Andante Canzonetta uit het vioolconcerto van Peter Tchaikovsky met Vadim Repin en het Nationaal Orkest van België onder leiding van Georges Auctors tijdens de Elisabethwedstrijd van 1989. En dit is Franck Bralet aan de piano, nog zo'n eerste prijswinnaar die later verschillende keren in de jury van de Elisabethwedstrijd heeft gezeten. Met cellist Gauthier Capuçon, die in 2022 jureerde tijdens de editie voor cello. Zij spelen Ludwig van Beethoven.

0: Ik ben Stan, ik ben 22 jaar en ik speel Theorbe.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Ze zeggen vaak dat het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
1: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
0: Dat is voor ons hard werken, om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren zijn lichtgewond geraakt, vooral door glasscherven. 7 anderen waren in shock. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed dan door. De chauffeur wordt nog gezocht. De bus was op de terugweg van een schoolreis. Er zaten 37 Belgische tieners, 3 begeleiders en 2 chauffeurs op. Ze kregen opvang en zijn intussen al met een vervangbus kunnen doorrijden. Van waar de leerlingen afkomstig zijn, is niet bekend. Mobiele werven in het verkeer zullen voortaan kort op voorhand aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. De botsabsorbeerders die in de buurt van die werven staan, zullen een signaal doorsturen. Vorig jaar zijn er nog bijna 450 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop gebeurd bij werven. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
3: Je krijgt een melding zoals je die over andere gevaarlijke zaken krijgt in je app via een alert. Hoe die melding eruit ziet, dat hangt af van app tot app. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
2: De 2 verdachten voor het zware vandalisme in een kleuterschool in Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Afgelopen weekend werden in de school ruiten ingeslagen, wc's stuk geslagen en digitale schoolborden en printers vernield. 2 verdachten van 19 en 23 jaar oud werden opgepakt. Hun motieven zijn nog onduidelijk. De onderzoeksrechter heeft hen in verdenking gesteld en hen strenge voorwaarden opgelegd. Onze overheid moet blijven investeren om mensen te helpen die niet mee zijn in de digitale wereld. Daar pleiten verschillende organisaties en meer dan 100 experts voor in een open brief. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met vragen terecht kunnen. Maar in de zomer stopt de financiering. 40% van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar. En als die hulp wegvalt, heeft dat concrete gevolgen, zegt Alenka Leconte van Kenniscentrum Mediawijs.
4: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter. Soms klinkt het heel vaag, dat die digitale uitsluiting, maar het gaat over heel, heel, heel concrete gevolgen.
2: Iran heeft opnieuw een gevangene geëxecuteerd die beschuldigd werd van spionage. De man van 32 werd ervan verdacht dat hij voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad zou werken, waar hij gevoelige informatie aan zou leveren. 2 jaar geleden werd hij opgepakt en ter dood veroordeeld. Een Iraanse mensenrechtenorganisatie noemde beschuldigingen tegen de man verzonnen. Het aantal executies van politieke tegenstanders en deelnemers aan straatprotesten is de voorbije maanden in Iran alleen maar toegenomen. Wisselvallig en fris met buien, vooral na de middag, dan kan er ook onweer bij zitten. We halen niet meer dan 14 graden. De volgende dagen nog altijd wisselvallig met buien, soms hevig en het blijft koud. Het weekend wordt wat droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Victor Julien Laferrière won in 2017 de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Op 21 mei brengt hij bij Beaux-Arts een hommage aan Pablo Casals, volgens velen de beste cellist rond de eeuwwisseling. Een niet te missen concert met muziek van Bach, Kodály en Casals. Info en tickets op beauxarts.be. Samen met Clara. Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
6: Goedemorgen. Memorabele juryleden uit de geschiedenis van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Die zetten we in de kijker deze voormiddag. En de juryvoorzitters die lopen ook jaar na jaar in de kijker natuurlijk. Teun, denk terug aan de Eminence Grise. Juryvoorzitter Marcel Poot, die stond aan het hoofd van de jury van 1963 tot 1981. En Guido schrijft, ik heb heimwee naar de legendarische juryvoorzitter Arie van Liesebeth. Die was voorzitter van de jury van 1996 tot 2018. Ik heb de twee samengebracht in een fragment uit een octuor voor blazers en strijkers van Marcel Poot, met Arie van Liesebeth onder andere op fagot.

8 muzikanten, onder wie Arie van Liesebeth op fagot, met het openingsdeel uit een octuor van Marcel Poot. Stefan schrijft dat hij graag Ria Bollen wil horen deze voormiddag. Een van onze grote zangeressen, schrijft hij, met een grote internationale carrière en een heel mooi timbre. En ze zat in de jury voor de allereerste Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang in 1998.

live-opname uit 1987. Ria Bollen met Jozef de Beenhouwer aan de piano. En Süße Freund, du blickest uit Frauenliebe und Leben van Robert Schumann. Christiane stuurde een berichtje dat ze zich helemaal wil aansluiten bij die keuze voor Ria Bollen. Ook Peter stuurde een berichtje. Hij denkt aan de Franse pianiste Cécile Houssay. Zij was 20 toen ze in 1956 de vierde prijs won tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ze had daarna echt een prachtige carrière, schrijft hij. Wereldwijd speelde ze met de beste orkesten en dirigenten. Ze maakte heel vaak deel uit van juries van gerenommeerde wedstrijden, zoals de Van Cliburn-wedstrijd, ook de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Zat ze 4 keer voor in de jury tussen 2003 en 2016. Door gezondheidsproblemen moest ze haar actieve carrière opgeven, schrijft Peter, maar ze heeft prachtige opnames gemaakt. Hier zit Cécile Houssay nog eens aan de piano in een van de 10 pièces pittoresques van Emmanuel Chabrier.

Scherzo Valse, nummer 10 uit de 10 pièces pittoresque van Emmanuel Chabrier met Cécile Housset aan de piano. Micheline schrijft dat ze het elke keer toch wel indrukwekkend vindt om zo'n groot aantal vedetten naast elkaar te zien zitten aan de jurytafel. En ze was elke keer onder de indruk toen ze Joan Sutherland zag zitten. Die zat in de jury van de zangwedstrijd in 2000, 2004 en 2008. Micheline schrijft, zij was zo'n rustige, innemende aanwezigheid. En daar zat ze dan, gewoon op een stoel achter een groen laken, in plaats van getooid in speciale, soms theatrale outfits op een podium. En hier zingt ze nog eens Son Vergine Vezzosa uit I Puritani van Bellini.

Son Vergine Vezzosa uit I Puritani van Vincenzo Bellini met Joan Sutherland en koor en orkest van de Maggio Musicale Fiorentino onder leiding van Richard Boninch. Christiane schrijft dat ze een hele tijd geleden onder de indruk was van een concert in de Philharmonie in Luik van Jorge Luis Prats, een Cubaanse pianist. En ze zag hem dan in 2025 als jurylid van de Koningin Elisabeth Wedstrijd voor piano. En zo is hij haar toch wel heel erg bijgebleven. Hier speelt hij het openingsdeel uit het tweede pianoconcerto van Rachmaninoff met het Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México onder leiding van Enrique Batis.

Het openingsdeel uit het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninoff met Jorge Luis Prats aan de piano en het Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México onder leiding van Enrique Batis. Jenny denkt aan tenor Christophe Prigardien. Die heeft de voorbije 3 edities van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang in de jury gezeten in 2014, 2018 en 2023.

Tenor Christoph Pregardia met Michael Gees aan de piano. Met Neue Liebe, Neues Leben van Ludwig van Beethoven. Bloemengroes van Hugo Wolf. En Zur Rosenzeit van Edvard Grieg. En het laatste verzoek voor vandaag, ja, het is die tijd alweer. Dat komt van Jan. Hij denkt aan de Britse celliste Natalie Klein. Hij heeft al een boon voor haar sinds 1994. Toen won ze de BBC Young Musician of the Year op haar 16e. En ze zat al eens in de jury van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello in 2022. En dit jaar is ze opnieuw in ons land om in de jury te zitten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Jan heeft spijt dat hij haar nog nooit live aan het werk heeft gezien. Hier speelt ze samen met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Manzi uit het celloconcerto. Het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns.

Het slotdeel uit het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Manzie en celliste Natalie Klein, die dit jaar ook in de jury van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor cello zit. En u hoeft niks te missen van de halve finale deze week trouwens. Straks om 3 uur neemt Nicole van Opstal u weer mee naar Flaget en dan vanavond om 8 uur opnieuw. En zometeen is er Music Matters met Cara van der Aura. Maar eerst nog Menahem Pressler. Hij zat in de jury voor piano in 2003, 2007 en 2010. Dank voor de verzoeken. Mooie dag nog.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Beluister de podcast op VRT Max.
2: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er rijden al jarenlang BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In Zuid-Frankrijk is een bus met Belgische scholieren aangereden. Er zijn enkele lichtgewonden. En er duiken nog meer kwalijke gevolgen op van de staking bij Bpost. Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW-auto's wereldwijd terug te roepen, maar dat is tot op vandaag nog niet volledig afgerond. Dat stelde de redactie van Pano vast. Intussen zijn er in België alleen al tientallen van die auto's uitgebrand. Meer uitleg door Vincent Verhelst.
3: Met de domp onder de motorkap uit aan 3 minuten tijd een 7 uur... Bye bye BMW.
4: In november 24 vliegt cynisch BMW rijdend in brand met op de achterbank haar 2 dochters.
3: Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
4: Europa heeft een databank waarin terugroepacties van gevaarlijke producten moeten worden gemeld. Maar Pano ontdekte dat de miljoenen betrokken BMW-diesels daar niet in staan. Volgens federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders stelt die databank dan ook weinig voor.
5: Het Europees meldsysteem dat eigenlijk de consument en de landen moet beschermen en informeren, werkt gewoon niet. Ik heb daar geen enkele melding in gezien. Dus daar is blijkbaar geen registratie gebeurd of geen melding gebeurd door BMW.
2: Pano komt in de vooravond al op VRT Max en wordt vanavond ook uitgezonden op VRT 1. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren zijn lichtgewond geraakt, vooral door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed door. De chauffeur wordt nog gezocht. Op de bus zaten leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilze in Limburg en ze waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Ze kregen opvang, maar konden intussen doorreizen, zegt de directeur van de school Ruben van Russelt.
6: Daar bleek dat er 4 leerlingen met schammen en met de schrikker vanaf gekomen zijn. Dan heeft de reisorganisatie zeer snel gehandeld in die zin dat een aantal leerlingen met de tweede bus gewoon terug huiswaarts konden keren. En de overblijvende die hebben een aantal uren in een sporthal nabij warm en veilig kunnen wachten op een vervangbus. En leerlingen komen nu toch quasi gelijk aan rond deze middag in Bilze. Dus eind goed al goed.
2: Mobiele werken in het verkeer zullen voortaan kort op voorhand aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. De botsabsorbeerders die in de buurt staan zullen een signaal doorsturen. Vorig jaar zijn er nog bijna 450 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop gebeurd bij mobiele werken. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
7: Zo'n mobiele werven die rijden traag over de snelweg, gebeuren vaak 's nachts, zijn tijdelijk. En nu geven we het signaal door in apps en weten mensen ook digitaal van let op, hier komt een mobiele werf. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
2: In Olen, in de Antwerpse Kempen, doorzoekt de brandweer het kanaal naar mogelijk gedumpte blauwe vaten. Die vaten zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicore dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer op de bodem van het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Fiel van Umicore.
8: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
2: De burgemeester van Olen heeft voor alle veiligheid tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal. Het is nog onduidelijk waarom dieven het op vaten kobalt gemunt hadden. Er duiken meer en meer gevolgen op van de wekenlange staking bij Bpost. Vanmorgen bleek al dat zeker 5500 darmkankertesten onbruikbaar geworden zijn, omdat ze te lang onderweg waren met de post. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten. Testaankoop kreeg ook klachten over nummerplaten die niet geleverd werden, zegt Laura Klaes.
9: Mensen die aan het wachten waren op nummerplaten, want die worden exclusief via de post verdeeld. En ook daar is het dan natuurlijk wat langer wachten vooraleer je mag rijden met de auto. Want we willen uiteraard absoluut afraden van al te beginnen rijden met een wagen vooraleer dat daar een nummerplaat op hangt. Dat is heel vervelend, maar dus doe geen domme dingen.
2: Bpost bekijkt de gevolgen van de staking geval per geval en zegt dat het een oplossing wil zoeken. De Europese Commissie wil het makkelijker maken om met één treinticket door Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende ticketsystemen verschillende treinritten reserveren. Maar Heidi van Rompuy, daar wil de Commissie dus verandering in brengen.
10: Ja, de Europese Commissie wil de grote spoorwegmaatschappijen en platformen verplichten om hun website ook open te stellen voor andere treinoperatoren. Nu moet je vaak verschillende websites afschuimen op zoek naar de meest goedkope of de interessantste optie, omdat het aanbod van kleinere of nieuwere treinoperatoren vaak enkel via hun eigen website te boeken is. Maar als het van de Commissie afhangt, zullen dus ook hun ritten binnenkort op de grote websites van bijvoorbeeld NMBS of SNCF te zien zijn. Zo kan je als reiziger meteen één ticket kopen waarin ook al je overstappen inbegrepen zitten. En dat zal er ook voor zorgen dat je beter beschermd bent als passagier als je onderweg een aansluiting mist of als een trein afgeschaft is. Dit is wel nog maar een voorstel van de Commissie. Het parlement en de lidstaten moeten zich er nu nog over buigen.
2: Bedankt, Heidi. In Nederland groeit het protest tegen de komst van opvangcentra voor asielzoekers. Gisteravond hebben tegenstanders zelfs brand gesticht bij een nieuw centrum. Drie mensen zijn opgepakt, onder wie twee minderjarigen. Jeroen Rijgaard.
11: Het ging er hevig aan toe gisteravond in Loosdrecht. Zo'n 300 à 400 mensen protesteren als de eerste asielzoekers in het nieuwe centrum aankomen. Daarbij wordt vuurwerk afgestoken en ontstaat een brand. En dezelfde taferelen in Apeldoorn. Protest en vuurwerk tegen de komst van een asielcentrum. En ook in Den Haag. Veel volk om dezelfde reden op straat. PVV-politicus Geert Wilders had ervoor in het parlement opgeroepen om te betogen en tot verzet tegen asielcentra.
12: Ik hoop dat meer mensen gaan demonstreren, altijd geweldloos, dat gemeenten zich verzetten tot aan de rechter toe tegen die vreselijke wet van u. En ik vraag u tenslotte, trek die vreselijke spreidingswet in en luister een keer naar Nederland.
11: Door de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland een bepaald aantal asielzoekers opnemen. En de protesten daartegen hebben soms effect, zo blijkt. Vorig jaar werd een geplande opvang

0: Hoger. Dit nieuws begon met onderzoek van Pano. Sinds 2018 rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die zomaar in brand kunnen vliegen. BMW roept die auto's wel terug, maar dat is na jaren nog niet afgerond. Intussen zijn in België alleen al tientallen auto's uitgebrand. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
2: Ja, misschien was je er gisteren wel bij in Gent, want de Nederlandse pianist Joep Beving is in het land voor 2 concerten en hij heeft een nieuw album uit. Dat hebben wij ook opgemerkt en Joep gevraagd om even langs te komen. Hij kan er elk moment zijn. Goedemiddag.

Ze zitten bij hetzelfde platenlabel, deze Dustin O'Halloran en onze gast van vandaag, Joep Beving. Ze houden beide van de piano, maar Joep speelt het liefst op een schimmelpiano en Dustin O'Halloran heeft er af en toe graag eens een strijkkwartet bij. Maar ook minimalisme is een troefkaart.

Het Kronos Kwartet met een fragment uit het derde strijkkwartet van Philip Glass. Maar dus ook neoclassiek pianist Joep Beving houdt van eenvoudige muziek voor complexe emoties. Zo omschrijft hij zijn minimalistische creaties. Het begon allemaal met de piano die hij erfde van zijn grootmoeder. Het album dat volgde en dat hij op eigen kracht maakte. Het bereikte de professionele oren van platenlabel Deutsche Grammophon en Joep werd een van de meest beluisterde pianisten van het moment. Liminal is zijn jongste album en dit is een fragment eruit.

0: Gisteren stond hij met dit nieuwe album Liminal in de Vooruit in Gent. Vanavond in Aremberg, Antwerpen. En nu is hij hier bij ons. Joep Beving, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Liminal, dat is de titel van je jongste album. Dat vraagt natuurlijk ook om een mijmering. Bedoel je hiermee echt een ruimte tussen twee ruimtes?
1: Nee, ik bedoel een ruimte in de tijd. Okay. En het is ook wel een ruimte... Ik heb de titel geleend van een museale context. En dat is een ruimte, in feite, tussen ruimtes. Waarin wel gereflecteerd wordt op de tijd. En dat is het voor mij ook. Het is, het niet weten waar we naartoe gaan.
0: Mm-hmm. En was het dan een interessante tentoonstelling die je
1: zeker,
0: gezien hebt?
1: Zeker, ja. Dat is van Pierre Huche. Volgens mij spreek je dat zo uit. Een Franse kunstenaar die volgens mij woont in Chili. En ik was in Korea, in Seoul, voor een show. En daar was in het Lee Museum zijn expositie. En het was meerdere zalen, meerdere hoogte, etages. Eigenlijk een soort van wereld neergezet. Waarin de mens volledig afwezig is. En dat heeft me wel geïnspireerd, ook voor deze plaat. En om een manier te vinden hoe om te gaan met deze moeilijke tijd.
0: Mm-hmm. Ja. Een tijd waar er heel veel in beweegt, bedoel je. Ook heel veel drukte is, stress is, oorlog.
1: En je heel veel niet weten waar het heen gaat. Hè? Dus ik bedoel, nou ja, goed, we hoeven niet de lijst van alle crisis op te noemen die we hebben. Maar het gaat natuurlijk van ecologie tot AI tot geopolitiek. We weten niet waar het heen gaat. En dat is toch lastig, hè? Onzekerheid. Hoe verhoud je je daartoe? Wat doe je ermee? En dat kan heel verlammend werken en heel erg de behoefte creëren om je vast te houden aan nostalgie of aan de dingen die je kent. Maar het heeft ook een uitnodiging om opnieuw te kijken en andere systemen uit te proberen en je anders te verhouden tot de werkelijkheid. Mm-hmm. Dat heb ik verzocht.
0: En voelt dit dan voor jou bevrijdend aan of toch eerder een beetje onzeker?
1: Nee, het is zeker onzeker. En ik heb best wel moeite gehad om hiermee om te gaan en om dan en vervolgens achter een piano te gaan zitten wat eigenlijk een beetje naast zijn doel, zou je zeggen. Maar wat het is sowieso een beetje geprivilegeerd om op die manier om te gaan met deze tijd. Maar ik voel zeker de onzekerheid. En dat is erg lastig, vind ik. Ik heb kinderen, dus dan wil je dat graag. Maar het is ook wel, weet je, het is vaak uit dit soort perioden worden de meest grote bewegingen gecreëerd en de mooiste kunst gemaakt. En we moeten ook wel veranderen. Dus ja, dat is sowieso de positieve kant van.
0: Ja, maar je werk wordt ook wel geassocieerd met gelukzaligheid op een manier, met schoonheid.
1: Ja. Ja, nou, dat doe ik vooral om te verbinden eigenlijk. Dus ik gebruik schoonheid wat lange tijd, zeker in de serieuze muziek, eigenlijk niet echt werd toegelaten. Omdat het soms te makkelijk is of pathetisch of soms kitsch. Maar ik vind schoonheid in combinatie met een soort van... proberen net onder die laag te kijken van waar die complexe gevoelens zitten. En dat toch op een of andere manier te vertonen en te raken. En de schoonheid is een uitnodiging en die zorgt voor herkenning. En die herkenning is nodig omdat we ons anders gaan vervreemden van elkaar en van onze omgeving. Denk ik, is mijn bescheiden mening. En dus ja, zo, ik ben ongeveer iets meer dan 10 jaar geleden begonnen, eigenlijk uit noodzaak voor mezelf, om me weer in verbinding te stellen. En toen heb ik gedacht, hoe doe ik dat dan? Dan moet ik iets universeels trachten te benaderen. En dat is dan of waarheid of schoonheid. Een piano, schoonheid toch het makkelijkst.
0: Ja. Ondertussen ben je ook al een tijdje onder dak bij Deutsche Grammophon. Ja. Dit album is weer een pareltje dat je gemaakt hebt.
1: Merci.
0: Welke piano's gebruik je hier? Wat was het doel qua sound?
1: Nou, wat ik vooral wilde was eigenlijk ook in gevolgen waar we het net over hadden. Ik wilde een hele bescheiden plaat maken waarin je de bescheidenheid eigenlijk voelt. Waarbij ik eigenlijk probeer de mens uit het centrum te halen. Dus ik wilde een plaat of een piano die geen scherpe randen heeft. Nou, sta ik daar al een beetje onbekend. En dat was de schimmel van mijn oma ook. En dat is hij nog steeds. En dat is nog steeds een van mijn favoriete instrumenten. Absoluut, die staat in mijn studio. Maar het lukte mij niet in de studio om tot schrijven te komen. En toen kreeg ik een uitnodiging van een vriend met een huis in het bos. En ik weet dat daar een hele mooie piano staat. Dus daar ben ik op ingegaan. In eerste instantie om te schrijven. En later, een maandje later, om het op te nemen. En dat is een prachtige piano. Er staan wel stukken op de plaat met de Schimmel. En er is ook één met een Steinway buffet piano.
0: Ja. En de natuur, daar heb je je ook door laten inspireren.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Dat is ook kijken hoe ga je met deze onzekerheid om. Is het eigenlijk begrijpen wat we dan verkeerd doen als mensen. En zoeken naar voorbeelden waar het wel goed gebeurt. En in de natuur zie je die voorbeelden waarin wezens, dieren, planten, relaties met elkaar hebben die elkaar in stand houden in plaats van alles maar kapot maken. En dat is een soort van houvast geworden. Ik kreeg een boek getipt door Iris van Herpen, een vriendin van ons. En die zei, je moet dit boek lezen naar aanleiding van het gesprek wat ik met haar had over dit onderwerp. En in dat boek trof ik de regel, we are here but to make music and dance with all the obtaining forces. En daarin dacht ik, ja, kijk, dit wil ik belichamen. Dit voelde als een soort van mantra voor mij om weer uit mijn impasse te komen en weer te durven te zoeken naar schoonheid.
0: Ja, want maakt die onzekerheid jou dan ook bang misschien?
1: Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, want niets menselijks is mij vreemd, zeg ik dan. Nee, die onzekerheid maakt me ook bang, maar dat is ook het leven. Het maakt me vooral op heel veel plekken boos. Dat eerder. Maar ja, zeker ook bang. Ja.
0: Wat mogen we vanavond verwachten in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen?
1: Ik hoop een mooie, intieme show. Het is de vierde op rij nu. In de afgelopen anderhalf week. Dus ik kom er steeds beter in. En het is een hele verstilde show met een wat verrassend einde. En ik denk een heel persoonlijke show. Tot nu toe heb ik niet heel veel klachten gehad.
0: We kijken er naar uit en we gaan nog naar een fragment luisteren uit je jongste album. Joep Beving, heel fijn dat je kon langskomen.
1: Dankjewel.
0: Tussen die twee concerten door, Gent, Antwerpen. En veel plezier vanavond.
1: Dankjewel. Thank you.

Gisteren stond hij met dit nieuwe album Liminal in de Vooruit in Gent. Vanavond in Arenberg, Antwerpen, Joep Beving en Wild Renaissance. Blijkbaar naar het boek waar hij net nog over sprak. Clara, blijf verwonderd.

Carlos Enríquez met een project dat hem uitdaagt als leider van een band. Componist en arrangeur, het is zijn eerste big band album dat draait rond de muziek van Thelonious Monk. En hij maakte er niet zomaar een eerbetoon van, zoals je wel gemerkt hebt. Hij laat het in dialoog gaan met Latin jazz. En ook deze muzikant had nieuwe energie nodig om te kunnen blijven doen wat hij altijd gedaan heeft, maar dan nu met nog meer overtuiging, goesting en ritme. Een nieuw album voor de Bretoense mondharmonica-speler Olivier Kerr-Ouriot.

0: In de voetsporen van Toets, die zijn mentor was, mondharmonica-speler Olivier Kerr-Ouriot, hier met eigen muziek, en zijn compaan Benoît Souris aan de keys, André Charlier aan de drums en de jonge Mathis Cordier, amper 22 jaar is hij, op gitaar te horen. Ja, en als we het dan toch over jong talent hebben...
1: De Twintigers.
0: Er was geen specifieke volgorde in het bekendmaken van onze twintigers. De laatste hadden ook de eerste kunnen zijn. 10 talenten die wij een tijdje gevolgd hebben, in zijn gaan geloven en waar wij van vonden dat u ze moest leren kennen. Die missie is bijna geslaagd. Vandaag is het nog de beurt aan onze laatste twintiger, luitist Stan Geudes. Stan speelt ook theorbe en begon voor hem allemaal met de gitaar. Stan vertoeft heel graag in de wereld van de oude muziek en mag vandaag voor ons een fragment kiezen uit zijn twintigersconcert. Wat het wordt en waarom, dat vertelt hij graag zelf. Stan Geudes.
2: Ik heb ook weer een heel moeilijke keuze uiteraard gekozen voor een eigen bewerking van Les Voix Humaines, van Marais Marais. Dat is muziek die mij altijd enorm heeft aangesproken, maar die ook weer heel veel troost biedt. En dan kon ik eigenlijk ook niet anders dan er een eigen bewerking van maken. Die moest ik gewoon zelf kunnen spelen ook. En die heb ik ook met mensen mogen uitvoeren die heel veel betekenen en betekend hebben voor mij. Dus ik hoop dat de luisteraars ook wel kunnen horen hoeveel dat die muziek voor mij betekent. Ja, dat voert mij altijd terug naar bepaalde personen en zaken die ik niet meer heb in mijn leven. Ja, puur muzikaal gezien, muziek vol hoop. En dat maakt het ook eerder bittersweet voor mij. Doet mij altijd denken aan hoeveel chance ik heb gehad om zoveel mooie mensen te ontmoeten. En dat is muziek die ik ook op bijna elk concert of elke uitvoering wel speel. Dat is wel mijn evergreen geworden. Dus ja, die muziek die neem ik altijd mee met mij.

L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouard met een ode aan de gouden oude toren die opvallend staat te wezen langs de rivier die door Sevilla stroomt. En voordien een vlugje Marais uit het 20ersconcert van Theorbespeler Stan Geudes. Morgen is een feestdag, maar vrijdag kan je van zijn volledige 20ersconcert genieten hier bij ons. Dan is Stan te gast bij Carlo als laatste 20er van dit seizoen. Tussen 12 en 2, dus profiteer ervan.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Er rijden al jarenlang BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. Mobiele werven worden voortaan aangekondigd via het navigatiesysteem in de auto. En er duiken nog meer kwalijke gevolgen op van de staking bij Bipost. Al bijna 10 jaar rijden er op onze wegen BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW wereldwijd auto's terug te roepen, maar die actie is tot op vandaag nog niet volledig afgerond. Dat stelde de redactie van Pano vast. Intussen zijn er in ons land alleen al tientallen dieselauto's in vlammen opgegaan van BMW. Meer uitleg door Vincent Verelst.
1: Met de domp onder de motorkap uit aan... Op 3 minuten tijd. Een 7 uur. Bye bye BMW.
2: In november 24 vliegt cynisch BMW rijdend in brand met op de achterbank haar 2 dochters.
1: Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
2: Europa heeft een databank waarin terugroepacties van gevaarlijke producten moeten worden gemeld. Maar Pano ontdekte dat de miljoenen betrokken BMW-diesels daar niet in staan. Volgens federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders stelt die databank dan ook weinig voor.
3: Het Europees meldsysteem dat eigenlijk de consument en de landen moet beschermen en informeren, werkt gewoon niet. Ik heb daar geen enkele melding in gezien. Dus daar is blijkbaar geen registratie gebeurd of geen melding gebeurd door BMW.
0: De volledige reportage kan u vanavond vanaf 5 uur bekijken op VRT Max en om 9:15 op VRT 1. Een bus met Belgische scholieren is gisteravond in het zuiden van Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren raakten lichtgewond, vooral door glasscherven. De vrachtwagen botste tegen de zijkant van de bus en reed daarna door. De chauffeur wordt nog gezocht. De leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilze waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Zij zijn intussen met een vervangbus aangekomen in Bilze en stellen het goed, zegt Atheneum-directeur Ruben van Russelt.
4: Ik heb begrepen, zowel van de reisleiding en begeleidende leerkrachten als van de reisorganisatie zelf, dat iedereen het zeer goed stelt. Er is ook niemand doorgewezen naar een opvolging door een doktersbezoek of een eventuele opname of zo. Dus ze zijn er echt letterlijk allemaal met de schrik van afgekomen. Het zal voor iedereen even bijkomen en uitrusten zijn, denk ik.
0: Mobiele werken in het verkeer zullen voortaan kort op voorhand aangekondigd worden in de meeste navigatie-apps. De botsabsorbeerders die in de buurt staan zullen een signaal doorsturen. Vorig jaar gebeurden er nog bijna 450 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop bij mobiele werken. We willen mensen alert maken voor de gevaren, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
5: Zo'n mobiele werven die rijden traag over de snelweg, gebeuren vaak 's nachts, zijn tijdelijk. En nu geven we het signaal door in apps en weten mensen ook digitaal van let op, hier komt een mobiele werf. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
0: In Ole in de Antwerpse Kempen dreigt de brandweer het kanaal op zoek naar mogelijk gedumpte blauwe vaten. Die vaten zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicore dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer op de bodem van het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de View van Umicore.
6: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
0: De burgemeester van Ole heeft uit voorzorg tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal. Het is nog onduidelijk waarom dieven het op de vaten kobalt gemunt hadden. Er raken steeds meer gevolgen bekend van de wekenlange staking bij Bipost. Eerder vandaag bleek dat minstens 5.500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening niet meer bruikbaar zijn, omdat die stalen via de post meer dan 14 dagen onderweg waren. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten en ook nummerplaten liepen vertraging op. Bipost is zich bewust van de problemen en zal proberen een oplossing te bieden waar het kan, zegt woordvoerder Mathieu Goudevoix.
7: We vinden het wel belangrijk om een menselijk gezicht te tonen in de afwikkeling van al deze klachten. Hè. Uiteraard met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen. Maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, hè, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
0: De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met één treinticket door Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende websites tickets kopen. Maar, Heidi van Rompuy, de Commissie wil dat graag veranderen.
8: Ja, de Europese Commissie wil naar één ticket voor heel je treinreis of je nu van Brussel naar Wenen of Budapest reist. Het wil dat doen door de grote spoorwegmaatschappijen te verplichten om hun website open te stellen voor andere en kleinere treinoperatoren en om ook hun eigen informatie te delen met grote boekingwebsites, zodat je dus niet meer verschillende websites moet zitten afschuimen op zoek naar de interessantste optie, maar dat je bijvoorbeeld op de website van de NMBS of de SNCF één groot algemeen overzicht krijgt en één ticket kan boeken, dat zegt Eurocommissaris Tsitsikostas.
9: Be able to easily search, combine and buy transport options across different operators. Booking should become a lot easier.
8: Het voordeel van één ticket is ook dat je beter beschermd bent als passagier als je onderweg een aansluiting mist of als je trein afgeschaft is. Nu, dit is allemaal wel nog maar een voorstel. Het parlement en de lidstaten moeten het ook nog goedkeuren.
0: Dankjewel, Heidi. In Nederland groeit het protest tegen de komst van opvangcentra voor asielzoekers. Gisteravond hebben tegenstanders zelfs brand gesticht bij een nieuw centrum. Drie mensen zijn opgepakt, onder wie twee minderjarigen. Jeroen Rijgaard.
10: Het ging er hevig aan toe gisteravond in Loosdrecht. Zo'n 300 à 400 mensen protesteren als de eerste asielzoekers in het nieuwe centrum aankomen. Daarbij wordt vuurwerk afgestoken en ontstaat een brand. En dezelfde taferelen in Apeldoorn. Protest en vuurwerk tegen de komst van een asielcentrum. En ook in Den Haag. Veel volk om dezelfde reden op straat. PVV-politicus Geert Wilders had ervoor in het parlement opgeroepen om te betogen en tot verzet tegen asielcentra.
11: Ik hoop dat meer mensen gaan demonstreren, altijd geweldloos, dat gemeenten zich verzetten tot aan de rechter toe tegen die vreselijke wet van nu. En ik vraag u tenslotte, trek die vreselijke spreidingswet in en luister een keer naar Nederland.
10: Door de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland een bepaald aantal asielzoekers opnemen. En de protesten daartegen hebben soms effect, zo blijkt. Vorig jaar werd een geplande opvang in Coevorden in het noorden van Nederland geschrapt, omdat de politie de veiligheid van de minderjarige asielzoekers daar niet kon garanderen omwille van de boete van de betogers.
0: Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien en kans op een onweer. En nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het...
10: ...daar niet kon garanderen omwille van de boete van de betogers.
0: Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met...

0: terwijl er in ons land alleen al tientallen auto's zijn uitgebrand. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.
2: Now I will announce.
3: Eens in de vier jaar brengt de koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de vier windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij tijdens de halve finale van de koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
2: Queen Elizabeth Grand Prize.
3: Straks op Clara en VRT Max.
1: Music Matters met Cara van der Auwera.
4: Ja, nu zaterdagavond 16 mei maakt de jury van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello bekend welke 12 virtuozen naar de finale gaan. En eens het zover is, zal Nicole van Opstal, die de wedstrijd volgt en presenteert, vooruitblikken hier naar elke finalist, zodat u helemaal bijgepraat bent voor u de bewuste finalist aan het werk ziet die avond. Maar eerst dus nog de halve finales van deze week. U kan ze volgen hier bij ons binnen een uurtje al vanaf 2 uur.

Ja, het lijkt wel een heel orkest en ze zijn maar met z'n twee. Morgen staan ze op het Merode Festival en de dagen nadien gaan ze toeren. Bipolar Bows, dat zijn violisten Lotte Remmen en cellist Toby Kuhn. En tijdens hun aankomende optredens gaan ze samenwerken met wat extra volk, Vinayak Netke en Sabia Khan. En Amsterdam Klezmer Band heeft ook iets nieuws.

Eind november vorig jaar namen ze de Singelkerk in Amsterdam in om er hun album op te nemen. Een one-taker werd het met de energie van een live optreden. Diaspora, zo heet hun jongste album van Amsterdam Klezmer Band. En als je van Sam Cooke, John Lennon en Paul Simon houdt, dan ben je welkom bij Charlie Wood. Ze staan op zijn jongste album Your Love Is My Home.

Ja, en na al deze jaren nog steeds een song die er staat als een huis. Van de grote Paul Simon in een bewerking van Charlie Wood. Uit zijn kerstvers album vol love songs, Your Love is My Home. En het valt wel op dat meer en meer orkesten en ensembles volledig willen zijn, er een missie van maken om bepaalde concerto's of pianotrio's integraal op te nemen, zoals Trio Gaspar. Zij zijn grote fan van Joseph Haydn en zijn volledige 45 pianotrio's hebben ze verzameld en willen ze opnemen. Dit komt uit hun jongste en vijfde Haydn-album.

Trio Gaspar met twee delen uit de trio in G-klein voor viool, cello en klavecimbal van hun geliefde Joseph Haydn, de componist die ze niet loslaten, nog op hun album, nog tijdens hun concerttour. Nu, Florian Heyrich is dan weer helemaal in de ban van componist Christoph Graupner. Hij goot zijn symfonia's in een album samen met Il Cardellino en dat is goed voor de keuze van Clara van deze week.

Sinfonia in D groot van Christoph Graupner door Il Cardellino onder leiding van Florian Heyrich. Een ensemble dat al wat jaren op de teller heeft staan. Daar kan dit andere Vlaamse ensemble een voorbeeld aan stellen, want Anocte Temporis bestaat 10 jaar. En om dat te vieren gaan ze vanaf volgende week tot en met eind juli toeren met Les Boreades, de laatste opera van Jean-Philippe Rameau. En hier zijn ze samen. Reinoud van Mechelen, zijn Anocte Temporis en Rameau.

Ja, hip hip hoera voor Reinoud van Mechelen en zijn ensemble Nocte Temporis en hun 10-jarig bestaan, hier met een fragment uit Les Boreades van Jean-Philippe Rameau. Ze starten hun Boreade-tournee in Dortmund volgende week vrijdag 22 mei en eindigen tijdens het Festival International d'Opéra Baroque de Beaune. Alle tourdata vindt u via de site van Nocte Temporis. Clara, blijf verwonderd.

Janou uit het jongste album van Eki. En dat zijn ex-twintigers Anaïs Vijge en Rutger Matthijs en Elias Doge aan de piano. Geen maestro deze week, maar wel een verkwikkende opwarming voor de halve finales van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Als u meer over haar geschiedenis te weten wil komen, blijf dan zeker bij ons. Ik wens u een prettige middag verder met Mark.

0: is 2 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Bpost is zich bewust van de problemen veroorzaakt door de wekenlange staking bij het bedrijf. De voorbije dagen zijn al verschillende problemen aan het licht gekomen. Vandaag bleek dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening niet meer bruikbaar zijn, omdat ze meer dan 2 weken onderweg waren via de post. Maar veel mensen wachten ook al een hele tijd op hun nieuwe sim of bankkaart of nummerplaat. Bpost zal proberen een oplossing te bieden waar het kan, zegt woordvoerder Mathieu Goudevrois.
1: We vinden het wel belangrijk om een menselijk gezicht te tonen in de afwikkeling van al deze klachten. Uiteraard, met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen. Maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
0: In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. En dan dat ondanks een gevechtspauze. Onder de doden zijn ook 2 kinderen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël beschoot meerdere auto's op een snelweg ten zuiden van de hoofdstad Beirut. Of de volwassen slachtoffers burgers zijn of tot Hezbollah behoren, is niet duidelijk. Israël kondigde vanochtend een nieuwe golf luchtaanvallen aan tegen doelwitten van Hezbollah. De Libanese militie heeft vandaag ook al verschillende raketten afgevoerd tegen het Israëlische leger. Daarbij raakte niemand gewond. In Bordeaux in Frankrijk mogen meer dan 1700 passagiers van een cruiseschip dat schip voorlopig niet verlaten. Er zijn aanwijzingen van een virus dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. 1 passagier, een man van 90, is eraan overleden. 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Het schip is op 6 mei van op de Shetland-eilanden vertrokken naar Belfast, Liverpool en Brest. Normaal gezien moet het nog doorvaren naar Spanje. De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met 1 treinticket door Europa te reizen. Zo zou je online in 1 keer een ticket kunnen boeken voor een hele reis, bijvoorbeeld van Brussel naar Milaan. Dat zou mogelijk kunnen worden als grote spoorwegmaatschappijen ook treinen van andere en kleinere maatschappijen op hun website zouden tonen. Zo krijg je 1 overzicht en 1 ticket voor de hele reis. Het voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten. En gisteravond hebben iets minder dan 500.000 mensen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival gevolgd. Dat is het laagste cijfer van de voorbije jaren. Vorig jaar waren er nog bijna 1 miljoen kijkers, dubbel zoveel dus. De jaren ervoor schommelde het cijfer rond de 600.000. Voor de uitzending gisteren volgden 400.000 mensen het extra duidingsprogramma. Vanmiddag geregeld een stevige bui, mogelijk ook met onweer bij temperaturen tot 14 graden. Er staat ook een stevige wind. Morgen opnieuw buien, kans op een onweer en nog maar 12 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. In het weekend wordt het wel wat droger. Meer op 14nieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Ik ben Stan. Ik ben 22 jaar en ik speel Theorbe.
4: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
3: Ze zeggen vaak dat het het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
4: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
3: Dat is voor ons hard werken om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
4: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
3: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
4: En beleef het concert via het Clara-kanaal. Op VRT Max.
5: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
6: Je kruipt in die cello.
2: Koningin Elisabeth wedstrijd cello met Mark Janssens.
7: Een mooie woensdagnamiddag, welkom. Voor wie de cello geen geheimen meer heeft, is er toch nog altijd de Elisabeth-wedstrijd om verrast te worden en om ontdekking te doen. Ja, en voor ons allemaal is er die deugddoende vaststelling dat zoveel jonge mensen nog steeds bewust kiezen voor de rijkdom van de klassieke muziek en voor de passie voor dat ene instrument, de cello. Over een klein uur zitten we weer in Flagey voor dag 3 van de halve finale.

Violiste Ji-Yong Lim en aan de piano Dong-Yek Lim in het Allegro, deze sonate van Mozart. Ji-Yong Lim, dan moesten we teruggaan naar 2015. Toen was zij winnares van de Elisabeth-wedstrijd, de eerste Koreaanse, heel jong, 20 jaar, de eerste Koreaanse in de vioolwedstrijd van de Elisabeth-wedstrijd. En 2 jaar geleden werd ze de jongste docent ooit aan niet zomaar een Koreaanse universiteit, maar de Yonsei-universiteit, een van de 3 meest prestigieuze universiteiten in Zuid-Korea. Als we 26 jaar teruggaan in de tijd, komen we een zangeres tegen die nog steeds leeft van het optimisme en van de uitdagingen. Ze zingt graag liederen en ze houdt van de grote Franse liedzangers van wel eer, Gérard Souzet bijvoorbeeld. En in 2000 kwam ze recht uit Canada om Brussel dit keer niet te bevrijden, maar te veroveren. Marie-Nicole Lemieux.

Twee sea pictures van Edward Elgar met de dame die in 2000, het jaar 2000, de Elisabeth-wedstrijd won, Marie-Nicole Lemieux, hier met het Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, geleid door Paul Daniel. Volgende maand wordt Marie-Nicole Lemieux 51 jaar en ja, 26 jaar geleden was ze dus de onbetwiste winnares van de wedstrijd. Daarna kwam ze nog vaak terug naar ons land. Ze leerde één woord in het Nederlands en ze heeft een bijzonder aanstekelijke lach. O ja, dat ene woord is goedemorgen. Nee, de Koningin-Elisabeth-wedstrijd is geen absolute garantie om het te maken, maar het moet dan stevig verkeerd lopen om er daarna niets mee te doen. En omgekeerd betekent de wedstrijd niet winnen, niet dat je als laureaat je koffers kan pakken en een carrière vergeten, integendeel vaak. Neem nu het jaar 1968, dat was een piano-editie met als winnares Ekaterina Novitskaya. Ze was toen 16. En dat was uitzonderlijk, want eigenlijk mocht je maar als je 17 bent, of mag je nog als je 17 bent, meedoen. Dus de jury heeft toen een beetje water bij de wijn gedaan, als ik het zo mag zeggen, en haar toch laten meedoen. Ze was trouwens de eerste vrouw ooit die de pianowedstrijd won hier in Brussel. Daarna zou ze van de Sovjet-Unie emigreren naar ons land, want ze had tijdens de wedstrijd hier een man leren kennen, met wie ze een aantal jaren brieven schreef. Ze hadden elkaar niet gezien en dus het enige wat erop zat is dat zij naar België kwam en dus haar vaderland de Sovjet-Unie verliet met behoorlijk wat dreigementen. Want de Sovjets hadden gezegd, als je ons verlaat hier, mag je nooit meer terugkomen. En dat heeft ze ook nooit meer gedaan. Kennen we nog laureaten uit dat jaar 1968? Jawel, André de Grote. Hij werd vijfde. Elisabeth Leonskaya, negende. François-René Duchable, elfde. En een plaats daarvoor op de tiende plaats deze Japanse pianiste die daarna een van de meest gewaardeerde concertpianisten zou worden, Mitsuko Uchida. Tiende in 1968 in Brussel en tot op vandaag een van de grote levende pianistes. Gesange der Frühe van Robert Schumann met Mitsuko Uchida.

0: pianist Mitsuko Uchida. Vanavond speelt ze een concert in Berlijn. En hier hoorden we haar die muziek van Robert Schumann, Gesänge der Frühe. Over dat werk schreef Clara Schumann in haar dagboek. Het zijn 5 originele stukken, maar de sfeer is bijzonder. En echt begrijpen, schreef Clara Schumann, kan ik deze muziek niet.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth Wedstrijd Cello met Mark Janssens.
0: Ja, en deze week kijken we tussen 2 en 3 voor we straks rechtstreeks naar Flagey gaan terug op enkele bijzondere winnaars en laureaten in het algemeen van de Elisabeth-wedstrijd. Want ook als je niet gewonnen hebt en laureaat bent, ben je soms een winnaar. Dat blijkt achteraf. 2001. Uit Letland komt een jonge violiste naar Brussel, Baiba Skride. Ze is dan net 20 jaar geworden en in de finale speelt ze het concerto van Peter Tchaikovsky. Het is 24 mei 2001 en het publiek reageert na de laatste noot met veel applaus en veel bravo's. Een paar dagen later wint ze de wedstrijd, Baiba Skride. Sinds die dag, 25 jaar geleden, reist ze de wereld rond om concerten te spelen. Vaak met haar zus, die pianiste is. Hier is Baiba Skride met City of Birmingham Symphony Orchestra, onder leiding van Andries Nelsons in muziek van Peter Tchaikovsky. Souvenir d'un lieu cher.

2001 won ze de Elisabeth-wedstrijd violiste Baibaskride, speelde Souvenir d'un lieu cher van Peter Tchaïkovski in een orkestarrangement van Alexander Glazunov met het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons met hem. En met het Boston Symphony Orchestra bracht ze vorig jaar een opname uit van de vioolconcerto's van Dmitri Shostakovich. En die opname die kreeg heel veel applaus. Winnares dus in 2001 en ook dit jaar zal er weer iemand eerste eindigen. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Er zullen ook ontgoochelingen zijn, jawel, bij de kandidaten en ook bij het publiek waarschijnlijk. Maar dat neemt niet weg dat het een feest blijft om naar al dat jonge talent te luisteren. Om 3:00, dus over 4 minuten, beginnen we dag 3 van de halve finale met Nico van Opstel in Flagey. 6 jaar geleden overleed dirigent Georges Octors, onlosmakelijk verbonden met de wedstrijd. 97 jaar werd hij. Hij was van 1976 tot 1989 dirigent van de finale. Een warme man, waar al die jonge mensen zich veilig bij voelden en gedragen. Hier is Georges Octors met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie in de wals uit de serenade voor strijkers van Antonin Van Schaken. Heel mooie namiddag.

0: Brussels Philharmonic presenteert Dvorak 8. Een symfonie vol frisse levenslust, boheemse volksmuziek en onweerstaanbare dansritmes. Onder leiding van muziekdirecteur Kazushi Ono. Op 23 en 24 mei in Flagey. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
1: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara.

0: Goedemiddag, opnieuw welkom in Studio 4 van Flagey voor de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. We gaan vandaag opnieuw 8 finalisten of halve finalisten aan het werk horen. De 8 die we nog niet gezien hebben, want in totaal zijn ze met 24 en in de eerste helft van de week speelt iedereen de helft van de proef. Ofwel een concerto, ofwel een recital. En naar goede gewoonte beginnen we met 2 concerto's. En vandaag zijn dat opnieuw de concerto's van Kraft en van Hofman. Een derde mogelijkheid was ook het concerto van Michael Haydn, maar nog geen enkele kandidaat speelde dat tot nu toe. Vanavond zullen we het voor de eerste keer horen. En er is natuurlijk ook het verplichte werk van Harold Nobin, Cafeïne. Dat zullen we straks na de pauze horen tijdens de recitals. En ik ben bijzonder blij dat Olsi Leka hier bij mij zit. Wie de wedstrijd wat vaker volgt, heeft hem wellicht in de finale al op het podium zien zitten. Want hij is solist en aanvoerder van de cello's van het Belgian National Orchestra. En dat al sinds zijn 24ste. Hij is geboren in Tirana, opgeleid in Albanië en in Brussel. Geeft les aan de conservatoria van Antwerpen en Brussel. En is een veelgevraagd solist, kamermuzikant en pedagoog. Kortom, de perfecte persoon om hier vanmiddag bij mij te zitten. Welkom, Olsi Leka.
1: Bedankt.
0: Je volgt de wedstrijd al behoorlijk lang van dichtbij. Wat maakt die dan voor jou zo bijzonder?
1: Het is een heel speciale periode als cello wedstrijd wordt, want we krijgen enorm veel cello repertoire te horen. Fantastische kandidaten, fantastische muziek, heel veel belangstelling. En de concours wordt een beetje de hoofdstad van de muziek in de wereld, dus alle ogen draaien zich om in deze podium en in Bozar. Dus ik heb heel veel vrienden en collega's die van alle kanten van de wereld hun gedachten wisselen en zo, dus dat is heel plezant.
0: Ja, je bent pedagoog en je werkt in 2 belangrijke opleidingscentra in ons land, in Antwerpen, in Brussel. Zijn er misschien studenten die deelgenomen hebben al in het verleden?
1: Nee, we hebben het niet gehad. Nee,
0: nog niet. Zijn er die eventueel in de toekomst zouden
1: we
0: willen?
1: Van wel. We werken daar hard aan, ja.
0: Ja, en op welke manier?
1: Wel, voorbereiding is heel belangrijk. Dus zo'n concours moet je opbouwen in jaren. Het is niet dat je beslist in 2 maanden. Dat is een hele ontwikkeling die tijd neemt. Technisch moet je opbouwen. Muzikaal, maturiteit, dat vraagt heel veel werk. En het is een lang traject die heel onzeker is, want dat vraagt een soort pertinentie. Dus je moet coherent zijn met je keuzes. Het is een lange, complexe verhaal. Ja.
0: Een lang en complex verhaal, en dat heeft ook te maken met repertoriumopbouw.
1: Niet alleen, het heeft te maken met instrumentaal waardigheden. Muzikaliteit moet groeien, rijpen. Het heeft te maken met heel veel parameters. Repertoire leren kennen is eigenlijk het makkelijkste. Zou ik kunnen zeggen, ja.
0: Ja. Waaraan kan je merken dat iemand het in zijn mars heeft om hier kans te maken?
1: De meeste mensen die hier voor ons komen spelen zijn mensen die al wedstrijden gewonnen hebben of deel aan genomen hebben. Mensen met podiumervaring, met eigenlijk, die staan al met hun voet in een carrière. Dus dat is eigenlijk het laatste, zou ik zeggen, kilometer rennen.
0: Extra.
1: En voilà.
0: Ja, die ze doen. Nu, het feit dat jij bij de cello bent terechtgekomen, dat is niet echt door jou zelf beslist, want het zou eerst de viool worden.
1: Ja, mijn eerste keuze was om viool te studeren. Maar omwille van mijn fysieke, zou ik zeggen, kwaliteiten. Ik had een groot hand, dus cellist moet een groot hand hebben om die posities van de cello aan te kunnen. En als bij kind al was het duidelijk dat viool was voor mij misschien niet geschikt. En dus ben ik geleid naar cello spelen. En ik ben daar natuurlijk gelukkig op.
0: En een leraar merkte dat op?
1: Ja, in principe wel. Ja, een leraar moet het wel een beetje doen, ja.
0: Zou jij niet beter cello nemen?
1: Ja.
0: En wat dacht je toen? Dat was oké.
1: Ik vond het wel leuk, ja. Ik had geen bezwaar.
0: Ja. Zijn er inderdaad dan misschien muzikanten die minder geschikt zijn om dat te doen? Moet je een grote hand hebben?
1: Dat helpt wel. Mm. Dat helpt wel. Er zijn mensen met kleinere handen die wel heel goed fantastisch cello spelen. Maar die moeten harder werken, langer werken en creatiever zijn met het vermogen dat ze hebben.
0: Ja. En ondertussen komt de jury binnen. De jury, misschien toch eens eventjes vermelden, met Benjamin Glorieux op pop en verder Ophélie Gaillard, Daniel Muller-Schott en Gastien El zagen we ook even Gilles Duur, de voorzitter. En ja, helemaal aan het einde van de rij komt ook een muzikant van bij ons, Roel Deeltiens. Het is een heel mooie jurytafel die best imponerend is, denk ik, Olsi Leka, om daarvoor te moeten spelen.
1: Ja, natuurlijk. Dat is wel spannend om voor zulke mensen te spelen. Maar tegelijk heb je zo'n belangstelling en dat geeft veel moed. Want dat zijn mensen die door deze oefeningen zijn gepasseerd. Dus in feite, zij begrijpen het heel goed.
0: Ja, zij weten echt wat het is om daar op het podium te staan. Je bent uiteindelijk terechtgekomen in België. Gaan studeren aan het Nederlandstalig Conservatorium in Brussel.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: En dat was in 1999. Ik heb een volle traject, een bacheloropleiding, masteropleiding, afgestudeerd in Brussel.
0: Ja. En dit applaus is voor de koningin die binnenkomt. Die komt meevolgen. Zij is beschermvrouw van de wedstrijd. Volgt het altijd met heel veel interesse. En dus nu komt ze natuurlijk ook de halve finalisten een hart onder de riem steken. En wanneer de koningin dan plaats heeft genomen, Olsi Leka, dan zullen we naar de eerste kandidaat van deze namiddag kunnen gaan. En die zal door Stefanie Kurten nu worden aangekondigd.
2: Majesteit, dames en heren, goede namiddag en van harte welkom op de halve finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au concours Reine Elisabeth. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, ladies and gentlemen, and dear members of the jury, good afternoon to you and welcome in Flagey. Om de concentratie van iedereen te bewaren, mag ik u eraan herinneren niet alleen uw telefoon uit te schakelen, maar ook uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen. Dank u voor uw begrip. Afin de préserver la qualité de concentration de toutes et tous, en plus d'éteindre vos téléphones portables, permettez-moi de vous demander une fois encore de ne pas quitter votre place pendant les prestations. Merci pour votre compréhension. We verwelkomen nu Michael Song, pagina 133. Page 133, page 133. Hij vertolkt het concerto in C groot, opus 4 van Anton Kraft, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Van Mardi-Rossian. Majesté, mesdames et messieurs, Michael Song et le chef d'orchestre Van Mardi-Rossian.

0: Michael Song, 25-jarige Canadees, opgeleid in de Verenigde Staten, speelde het concerto in C groot van Anton Kraft samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardi Rossion. En Michael Song is momenteel in residentie in de muziekkapel Koningin Elisabeth, waar hij student is van Jeroen Reuling en Gary Hoffman. Hij heeft dus de eerste helft van zijn proef afgelegd en ondertussen is er een kleine podiumwissel, want de volgende kandidaat koos voor het concerto van Leopold Hoffman, een concerto in D groot. Een concerto dat iets ouder is dan dat van Kraft, toch een veertigtal jaar of dertigtal jaar ouder. Dus voor een kleiner orkest geschreven. Strijkers en twee horens is de bezetting. En daar zal Simon Tetzlaff dus dadelijk dat concerto in Regroot meespelen van Leopold Hoffman. En hier is Stefanie Korte.
1: Nous accueillons à présent Simon Tetzlaff, page 136, pagina 136, page 136. Il interprétera le concerto en ré majeur de Leopold Hoffman, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sous la direction de Van Mardi Rossion. Dames en heren, Simon Tetzlaff, en dirigent Van Mardi Rossion.

0: En dit applaus is voor Simon Tetzlaff, die het celloconcerto van Leopold Hoffmann speelde. En dat met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Van Margouras-Jean. Even applaus voor de koningin die de zaal verlaat. En dan kunnen wij verder aan de pauze beginnen. Onsileka, Simon Tetzlaff, bekende naam. Zijn papa is Christian Tetzlaff, dus dat betekent dat er heel wat muziek in deze familie zit.
1: Ik ben terug. Ja.
0: Ondertussen, ja, het ging technisch eventjes tussen ons fout. Ja. Onsileka, we hoorden elkaar niet goed, maar ja. Bij deze is dat een beetje opgelost. Goed, we hoorden twee concerto's, twee klassieke concerto's, die ondertussen al vrij vertrouwd beginnen te klinken bij ons, toch? Heb jij ze ooit gespeeld?
1: Ja, eigenlijk, ik ben heel content om deze concerto's te horen, want eigenlijk waren deze concerto's weg van de radar van de cellisten gevallen. De laatste 20 jaar werden ze eigenlijk, 20, 30, misschien nog langer, bijna nooit meer gespeeld. Natuurlijk, Haydn concerto's zijn heel populair en dat zijn eigenlijk de echte concerto's van deze periode.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Dus de cellisten hebben zij dus de Haydn concerto's in de repertoire. En ik ben content dat wij eigenlijk deze werken nog een keer te horen krijgen. En ik vermoed nu dat zij gevraagd worden in concours, dat zij ook meer gespeeld zullen worden. Natuurlijk, deze concerto's dragen mee de karakteristieken van hun periode, van de klassieke periode. Dus ze zijn heel plezante werken om te horen. Je krijgt altijd een glimlach op het einde.
0: Ja, jij zat te glimlachen.
1: Ja, en sommige momenten natuurlijk zijn diepgaand, maar blijven heel, heel fijne werken, heel fragile werken. Die vragen van de cellist eigenlijk een heel, zou ik zeggen, specifieke technische waardigheden om daar erdoor te geraken. Je moet uiteraard creatief zijn en met de muziek mee omgaan in een bepaalde kader. Je krijgt een kader van de klassieke, periode, stijl, frasering, kleuren en alles hangen daarvan. Maar je moet met de elementen dat je krijgt, moet je ook dan creatief mee omgaan.
0: Mm-hmm.
1: Je moet iets maken dat dit werk ook een beetje persoonlijk wordt op het einde. Dat je het niet gewoon noten speelt, maar dat je het echt inventief maakt. Bijvoorbeeld die Anton Kraft, dat is een cellist. Anton Kraft was de cellist van Haydn. Die werkte met Astorhadzi. Maar dat was volgens mij was het echt een van de top cellisten van de wereld toen. Heel bekend, maar ook iemand heel creatief. Dus het eerste concerto dat we hoorden dus bij Michael. Het is duidelijk dat die werk is geschreven voor cello en van een cellist. Dus alle technische hoeken van het instrument komen aan bod. Het is heel briljant. Het is echt een vuurwerk, vind ik. En ik hoor dat heel graag. Ik zou liever dat concerto kiezen, maar dat is misschien persoonlijk. Het heeft niks te maken met de twee kandidaten. De tweede concerto is, dus Hoffmann, is iets meer afstandig ingehouden. Meer diepgaand en minder, zou ik zeggen, virtuoos in sommige aspecten. En dat verschil was duidelijk te horen ook in de kandidaten vandaag. Het is niet alleen de concertos, maar het is de keuze die deze kandidaten deden ten opzichte van de concerto. Dus ik denk dat de karakter van de kandidaten zelf is ook een beetje gelinkt met hun keuze. Dus duidelijk, Michael was iemand die, ik noteer hier, hij speelt heel spontaan, hij speelt een beetje zoals het komt. Hij neemt initiatief. Hij denkt niet heel veel aan. En je hoort die creativiteit en soms een beetje romantisch. Een beetje te ver, denk ik, in de romantiek. Maar helemaal niet storend, wat mij betreft.
0: Dat is zijn keuze.
1: Dat is een keuze en je kan het ook op die manier natuurlijk neerleggen. Dat kan perfect. En bij Michael, dus de tweede kandidaat, vond ik ook zijn interpretatie een beetje meer afstandig, een beetje meer intellectueel. Tweede deel heel mooi gefraseerd. Ook de manier hoe hij de klanken doortrok en de frasering lang maakte. Hij werkte een beetje beter ook met het orkest. Dus in sommige aspecten, hun interpretatie sluit bij ook wat de concerto zelf aanbieden aan de kandidaat. En dan natuurlijk aan de celliste.
0: Aan de celliste. Ja. En misschien een heel goede keuze dan voor hen?
1: Ik denk dat persoonlijk een bewuste keuze zou geweest zijn, denk ik. Ja.
0: We hebben Michael Haydn nog niet gehoord. Ken je dat concerto? Ja, wellicht wel, maar ik bedoel, enige verklaring waarom dat minder zou gekomen?
1: Dat is een goede vraag, ik weet het niet. Ik heb geen verklaring omdat ik weet het niet.
0: Nee, ja. Het is moeilijker? Of,
1: niet per se. Nee. Eigenlijk alle klassieke concerto's hebben een beetje ongeveer dezelfde complexiteit, zou ik zeggen. Technisch lijken ze niet moeilijk te zijn, maar ze zijn zodanig puur, zuiver en fragiel, dat je eigenlijk alles hoort. En van de kleinste noot waar je een beetje ernaast zit, dan voelt je de stress groeien bij de kandidaat. Oei, die noot is weg. Het is gehoord. Alles is hoorbaar.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk heel lastig om geconfronteerd te worden. En ik vind persoonlijk dat de klassieke concerto's zijn eigenlijk misschien de moeilijkste oefening van de hele wedstrijd. Naast die sonate, dus de Boccherini-sonate die ze gehad hebben.
0: In de eerste ronde
1: zijn nu deze concerto's eigenlijk de grootste filter naar de finale toe.
0: De toetssteen.
1: Ja. De rest van het programma kiezen ze zelf. Hebben zij zelf veel gespeeld. Dus daar kunnen zij wedstrijd. Naast die sonate, dus de Boccherini-sonate die ze gehad hebben.
0: In de eerste ronde
1: zijn nu deze concerto's eigenlijk de grootste filter naar de finale toe.
0: De toetssteen.
1: Ja. De rest van het programma kiezen ze zelf. Hebben zij zelf veel gespeeld. Dus daar kunnen zij ook een beetje in de richting gaan van wat ze graag

0: veel meer spontaan en echt een cellisten type zo van, ik sta hier op het podium en ik amuseer me, ik doe mijn ding en ik denk niet te veel aan. Niet dat het zo is geweest in de voorbereiding, dat zeg ik helemaal niet, want hij was heel coherent met alles wat hij deed. Alles was heel zuiver, behalve wat kleine momenten die ik hoop niet zullen
1: doorspelen of, ja, het, ja, of meespelen. Ja.
0: Natuurlijk is nu een wedstrijd, dus alles telt op het einde van de dag. Maar de spontaniteit, de creativiteit, vond ik daar een meerwaarde. Simon was heel afstandig, vond ik. Misschien in sommige momenten zelfs in de moeilijkheid van, oei, ja, waar moet ik hier, wat kan ik hier, zo. Ik vond zo'n paar momenten dat hij een beetje weg was.
1: Ja.
0: Maar dat is een beetje misschien zijn karakter ook. Iemand die eerder cerebraal en analytisch mee bezig is in plaats van het te laten gebeuren op podium.
1: Ja.
0: Ik geloof toch wel dat een concert is een performance. Dat is iets dat je creëert op het moment zelf. En we verwachten ook die plus op dat moment. En die plus ging voor mij naar Michael.
1: Meer bij Michael,
0: ja,
1: dan
0: een beetje meer.
1: Simon Tesla.
0: Uiteraard.
1: Ja. Is het eerste deel van hun halve finale. Dus zien wat ze, of bekijken wat ze nog verder doen in de recitals. Oké, dank u wel, Olsileka. We gaan even pauzeren. Ondertussen hebben wij nog iets klaarstaan van Benjamin Glorieux. Want de hele week al lichten wij een aantal cello-technieken toe. En Benjamin illustreert die voor ons. En vandaag heeft hij het over harmonieken.
2: Harmonieken, of boventonen, of ondertonen, zijn in zekere zin de bouwstenen van waaruit gelijk welke klank die ons omringt gemaakt zijn. Onhoorbaar, omdat ze in zekere zin moeilijk te definiëren zijn als je ze samen hoort terwijl ze één toon vormen. Maar ze zijn daardoor ook wel hoorbaar, omdat we ze allemaal samen in één keer horen. Het zijn eigenlijk natuurtonen die in gelijk welke gespannen snaar zitten, of in gelijk welk natuurlijk blaasinstrument, zeg maar. Je hoort ze eigenlijk door de snaar met jouw linkerhand nauwelijks in te drukken, maar wel over de snaar te glijden. In het Frans heten ze flageolets. Dat zijn eigenlijk een soort van malse, lichtgroene boontjes. Maar vooral is het de naam van een 16e eeuws houten blaasinstrument. Die blaasinstrumenten werden trouwens gebruikt om zangvogels deuntjes te leren zingen. En het magische ervan is op een cello, als ik mijn hand op bepaalde plaatsen zet en iets speel zonder dus die snaar in te drukken, krijg ik bijvoorbeeld dit. Maar druk ik nu de snaar helemaal in op exact diezelfde plaats, krijg ik dit. En weer zonder te drukken. Er zitten eigenlijk twee cello's in mijn cello. Een harmonieke cello en een echte. Op een cello heb je dus die natuurlijke harmoniek. Dat wil zeggen dat je één vinger plaatst op die snaar. Maar je kan die harmonieken eigenlijk ook zelf maken door met één vinger, meestal jouw duim, de snaar af te knellen. En dan met de andere vinger boven de snaar te gaan. Dus dan maak je eigenlijk de harmoniek zelf. Als ik op die plaats de harmoniek zelf maak, heb ik dit, maar op diezelfde plaats heb ik die klank. En op dezelfde plaats als ik hem druk, heb ik... Ik heb dus drie verschillende noten op twee verschillende octaven. Met de gewone noot, de artificiële harmoniek en de natuurlijke harmoniek. Wat zeg ik, twee cello's? Er zitten drie cello's in mijn cello.
1: Hoeveel geluk kan je hebben, drie cello's in je cello hebben zitten? Benjamin Glorieux over harmonieken. En morgen duikt hij met ons in de kwestie van het vibrato. We gaan wat muziek beluisteren. En wat dachten jullie van Olsileka, die samen met Peter Kalen Valentin Silvestrov speelt?

0: Olsi Leka op cello en Peter Kalen aan de piano met Postludium uit de Three Postludes van Valentin Silvestrov. Olsi Leka, ik zag je zo meegenieten van de muziek. Vertel eens.
1: Postludium is een van mijn lievelingswerken. Dat is niet zo bekend stuk. Dat staat in ons cd met Peter, zoals u net zei. Dat maakte deel uit een project dat wij deden in 2018. Dat ging over het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dus de herdenking van 100 jaar. En wij hadden dus een hele traject gelegd met dus een reeks concerten waar beelden van de frontlinie op de huidige situatie dus geprojecteerd werden, gecombineerd met brieven van soldaten. En dan was er muziek op podium die dus die beelden en die brieven begeleidde. En dus dat Postludium was voor mij een heel evidente keuze. Daarna hebben wij ook een cd dus opgenomen, waaronder die Silent Woods die we straks zullen horen.
0: In een van de recitals.
1: Voilà. Dus, en dat is een heel diepgaand werk. Ik heb een speciaal band mee en ik denk altijd aan onze Oekraïense vrienden en muzikanten die eigenlijk een hele traditie meegenomen hebben en die het verdeeld hebben met ons.
0: Silvestrov, ja, hij woont in Berlijn, hè,
1: sinds de oorlog.
0: Ja. De oorlog daar, ja. Misschien nog een woordje over de cello die jij hier bespeelde. Een Galliano cello uit 1820, maar met een ongelooflijk verhaal.
1: Dus na de Tweede Wereldoorlog, koningin Elisabeth steunde, zoals wij het weten, steunde kunst en kunstenaars. En dus Erik Feldbusch is een heel bekende figuur in de cellowereld, in de Belgische cello, zou ik zeggen, school. Helemaal op het einde van zijn carrière was hij directeur aan het conservatorium van Brussel, Franstalige afdeling, kant. En dus als jonge cellist na de oorlog werd hij dus deze cello geschonken door koningin als steun en als om hem een kans te geven om met een mooi instrument een carrière te starten. Die instrument is in een stichting, een privé-stichting, gekomen na de dood van dus Erik Feldbusch. Mm-hmm. En de familie van Erik Feldbusch heeft mij dus gecontacteerd. En dat is nu misschien 10 jaar terug. En met de vraag van, zou u kunnen die cello bespelen? Want die staat thuis. En we vinden dat die cello moet klinken, moet blijven muziek maken. En in deze manier dus speel ik die instrument nu al 10 jaar. En ik geniet aan elke noot daarop.
0: Dat is wel bijzonder, hè, met cello's, hoe die overgaan van de ene muzikant naar de andere en dan een hele geschiedenis meebrengen.
1: Ja, er zijn heel veel generaties die daarop spelen. En sommige hebben 300-400 jaar. Dus we kunnen dat inbeelden. Het is heel veel leven, heel veel liefde, heel veel verdriet die daar langs is gepasseerd. Dus Het is een heel speciaal bond en voeling met instrumenten.
0: Ja, want de winnaar van de wedstrijd, als die ook de finale dan wint, die mag op de Casals cello spelen gedurende 4 jaar. Dat is een prachtig cadeau, denk ik. Een prachtig surplus.
1: Uiteraard, ja. Ik denk dat op zo'n instrument mogen spelen is een grote luxe. Vooral in het begin van een carrière, want wie dit concours gaat winnen, zal zeker een hele reeks concerten krijgen met de beste orkesten van de wereld. Dus dat is een goed instrument, is daar ook een meerwaarde. En ik vind ook als muzikant, je groeit met instrumenten. Je kan een heel goed muzikant zijn. Als de instrumenten die je speelt niet op de hoogte zijn, dan zit je ook een beetje vast. Dus instrument en muzikant lopen mee een traject. En dat is heel merkwaardig. Ja.
0: Ja. We gaan straks naar de recitals luisteren. We kunnen misschien al samen even vooruitblikken. Het is nog heel rustig in de zaal. Maar het geeft ons de tijd om alvast even te kijken. Straks komen er nog 2 halve finalisten aan. Marcus Michelin uit Zweden en Tae Yong Kim uit Korea. En zij zullen dat verplicht werk van Harold Nobin spelen. Dat je ondertussen ook al hebt leren kennen, denk ik.
1: Ja, ik heb de partituur gekregen. En ik heb natuurlijk de vorige versie gehoord, maar ik wou toch zo'n beetje niet te veel luisteren om objectiviteit te behouden voor straks. Dus ik zou het echt ontdekken nu live voor het eerst, ja.
0: Ja, oké. Okay. Helpt dat om inderdaad objectiever te kunnen luisteren? Het nog niet te goed kennen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, want dat is een kunstwerk. Dus een kunstwerk moet je niet te veel gaan dissekeren en zien wat achter de schermen gebeurt. Je moet het gewoon eerst horen, voelen, meemaken, meeleven. En dan kan je dan analyseren en proberen begrijpen. Maar die eerste, ik vind altijd, die eerste confrontatie moet liefst live gebeuren.
0: Live en dan in muziek en niet meteen in een analyse. Ja, zo is dat. En dan gaan we onder meer het Dvorak horen, wat je net zei, bij de tweede kandidaat, Stille Wouten. De andere werken die we gaan horen zijn stevige sonates.
1: Ja, Kodály. Kodály solo sonate, dat is, wij noemen dat in de cellistenwereld een symfonie voor cello solo. Dus om te zeggen dat dat heel dik geschreven staat, met heel veel noten, heel veel akkoorden. Een hele lange ontwikkeling met een eerste deel die als een soort ouverture, een magistrale ouverture van dat werk. Dan een tweede deel die heel creatief gaat met combinaties van pizzicato en lange noten spelen tegelijk in de linkerhand. Dus dat creëert heel speciale effecten, een soort zingende lijn en begeleiding tegelijk op cello. En dan de derde deel is een feest. Dat is thema en variaties, waar de cello gaat eigenlijk alle mogelijke hoeken van de techniek bezoeken. En dus het is echt voor mij een vuurwerk. Ja.
0: Is het op zich een merkwaardige keuze om in dat recital dan voor zo'n lang, stevig werk voor cello solo te gaan?
1: Dat zou best kunnen. Ik weet niet wat in de hoofd van de kandidaat leeft. Maar dat zou best kunnen. Dat hij zegt, oké, ik wil niet te veel met piano spelen. Ik wil gewoon mijn repertoire hier komen neerleggen. En misschien voelt hij daar sterk in. En dat is totaal mogelijk. Dus de mogelijkheid bestaat. Natuurlijk, de jury wenst, maar zij hebben het al gezien in de eerste ronde, de samenwerking en de kamermuziekreactie of interactie te zien met piano. Dus in feite is dat al gebeurd. Hij verkiest om in een andere weg te gaan. Waarom niet? Ja. Dat is zijn sterkte waarschijnlijk, dus we zullen wel horen.
0: Ja, en dan komt daar ook nog Bohuslav Martinu bij de tweede kandidaat. Tae-hyung Kim, sonate voor cello en piano, nummer 2.
1: Ja, dat is een sonate die niet zo vaak gespeeld wordt. Die Martinu-sonates zijn eigenlijk niet zo vaak gespeeld. De tweede werd gecomponeerd in de States, dus in Amerika. Dus toen de nazi's Oostlanden dus bij de Tweede Wereldoorlog aanvielen, heel veel mensen liepen weg. En Martinu deed ook juist hetzelfde. Dus hij ging naar Parijs eerst, waar hij de eerste sonate componeerde en dan de tweede werd in de States. Het is een merkwaardig werk. Heel diepgaand, een beetje pijnlijk in sommige momenten. Maar later in het werk, na de derde deel, voelen wij die motieven van de volksmuziek enzovoort. Dus ik ben benieuwd om die interpretatie te horen.
0: Om het hier te horen. Ja. Zo zijn we al een beetje gewapend voor wat er komt na de pauze, Olsi Leka. Ik stel voor dat we, terwijl het volk hier terug in de zaal in Studio 4 binnenkomt, dat we luisteren naar nog wat muziek.

0: De Zweedse solist Markus Michelin, 27 is hij. Hij speelde zijn recital hier op de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd met als langste werk, grootste werk, de sonate voor cello solo van Zoltán Kodály. En daarvoor had hij het gezelschap van Yuki Takai, pianiste, om het verplicht werk Cafeïne van Harold Nobin te vertolken. Markus Michelin, een Zweed, Stockholm gestudeerd en ook regelmatig in de concerthal te horen en te zien natuurlijk. En dan zal nu de 20-jarige Tae-yeon Kim uit Korea op het podium komen. 20, daarmee is zij een van de jongste halve finalisten. Zij koos ook voor een uitgebreide sonate van Bohuslav Martinů, sonate voor cello en piano, aangevuld met stille wouden van Dvořák, maar natuurlijk ook het verplicht werk. En we horen dadelijk in welke volgorde we deze werken gaan horen.
1: Dames en heren, wij horen nu recital nummer 1 van Tae-yeon Kim, pagina 104, page 104, page 104. Zij vertolkt eerst het verplichte werk, Cafeïne van Harold Nobin, vervolgens de tweede sonate van Bohuslav Martinů en enfin Silent Woods, opus 68, nummer 5, d'Antonin Dvořák. Mesdames et messieurs, Tae-yeon Kim, accompagné au piano par Noreen Polera.

0: En ook bij Taehyung Kim bleef het minutenlang stil toen ze stopte met het spelen van Antonin Dvorak. Taehyung Kim samen met Noreen Polera. Stille Woude van Dvorak speelde ze. En daarvoor Bohuslav Martinu, sonate voor cello en piano. En zij begon met Harold Nobin Caffeine. Ja, Olsileka. Dat waren twee intense recitals. Hoe heb jij ze beleefd? Ik zag je vaak met ogen toe luisteren, genieten.
1: Ja, inderdaad. Twee heel verschillende karakters. Persoonlijkheden. In het geheel een totaal klankvorming. Een andere frasering. Een andere manier van muziek benaderen. Uiteraard ook andere keuzes van werken. Maar het opgelegd werk is natuurlijk een heel mooi voorbeeld om te vergelijken. Dus daarvoor staan die opgelegd werken ook om een beetje kandidaten te kunnen zetten in dezelfde situatie en dan zien hoe dat ze reageren over dezelfde muziek, over dezelfde noten en op dezelfde complexiteit. Dus die opgelegd werk was voor mij een ontdekking. Dus
0: ja, je wou het hier ontdekken, hè? Ja.
1: Ik ben speciaal niet te veel gaan zoeken daar rond. Een jazzstuk, hedendaagse jazzmuziek, duidelijk. Heel plezant om te spelen, dus dacht ik.
0: Zou je het ook willen beginnen?
1: Ja, heel graag. Een werk die eigenlijk heel vlotjes gaat, heel zonder te veel complexiteit in een samenspel, maar wel de een of de andere karakteristieken van de jazz meebrengt, die ook een soort proef is voor de kandidaten om te zien of ze die stijl ook een beetje begrijpen.
0: Ja.
1: En dat was duidelijk, dus de eerste kandidaat,
0: Marcus Michelin.
1: Marcus was daar sterker in, vond ik. Hij ging mee met de jazzbeweging, hij kon zijn weg daar heel soepel mee vinden. Het was iets moeilijker bij Taehyung, vooral het begin van die opgelegd werk in de klank vond ik haar een beetje te hard en een beetje verrassend, ja. Tenminste vanuit hier.
0: Ja.
1: Maar in het algemeen, in de klankvorming, vond ik haar een beetje massief, zwaar, soms misschien niet nodig. Het is niet nodig om alles luid te spelen en alles met een grote klank. Dus ik weet niet of dat in haar voordeel zal spelen op het einde van de proef. Maar bon, dat is de jury die dat moet beantwoorden.
0: Ja. Dat wat betreft de verplichte werken. Wat vond je van de anderen?
1: Wel, dus de Kodály voor mij was echt heel geslaagd. Kodály's solosonate was echt heel mooi. Heel nauwkeurig, heel proper, heel respectvol naar de tekst. Want natuurlijk, wanneer dat wij alleen spelen, hebben we heel veel ruimte om van alles en nog wat daarbij toe te voegen.
0: Ja,
1: maar in feite, iemand die ritmisch strak blijft, ook in zo'n stuk, en die alle aanduidingen respecteert, vind ik echt een extra. En hij was daar heel scherp in en heel constant in de hele opbouw. Ik vond dat eigenlijk fantastisch. Ik was onder de indruk van die Kodály. Misschien een minder punt, maar ik weet niet of dat zo gezien kan worden door de jury. Maar de derde deel vond ik een beetje de snelle kant. Waardoor heel veel details een beetje verloren gingen in die snelheid. En we konden niet echt horen. De noten, kleuren die daartussen passeren. Maar dat doet wel effect, zoiets. Dus, en hij was tot het laatste noot met volle energie. Want dat is natuurlijk een van de uitdagingen bij zo'n stuk.
0: Ja,
1: dat je moet
0: zwaar, denk ik.
1: Een marathon. Hè? Dus je moet, eens dat je begint, moet je denken aan die laatste bladzijde. En dat is Himalaya nog een keer op en af gaan. Dus als je daar niet goed... dus als je energie niet in de gaten houdt, dan kan je soms leeglopen op het einde en dan is het een beetje moeilijk.
0: Ja. Goed, nog kort iets, want we moeten stilaan afronden over Bohuslav Martinu.
1: Ja, ik vond dat een beetje massief in het algemeen. Ik was daar niet echt geraakt. En moest ik nu de jury zijn, ik zou eigenlijk spijtig genoeg Taehyung, dus de laatste kandidaat, misschien in vraag stellen of het...
0: Om verder te gaan.
1: Voor mij is het duidelijk, maar goed.
0: Ja.
1: Het is niet de jury, dus misschien andere mensen zullen het anders denken.
0: Ja, en er komt nog een proef voor haar ook. Hè.
1: Ook nog.
0: Ja. En inderdaad, je spreekt al van de finale waar jij gaat bij zijn. Zeker, want je speelt in het Belgian National Orchestra, aanvoerder van de cellisten. Dus de helft van deze kandidaten ga je sowieso terugzien. Om ze te begeleiden in hun concerto's. Maar je hebt nog een andere bijdrage, hè, aan de finale.
1: Ja, dus we zijn dus bezig met die opgelegd werk op te bouwen. Dus in feite, dat is gecomponeerd geweest. Maar er is altijd één iemand die dat voorbereidt. Dat ontwikkelingsproces een beetje bijvolgt. Om geen verrassingen te hebben op het moment zelf.
0: Ja. Oké, er komt een opname dus van die jij hebt ingespeeld. Dus jij bent een van de weinigen die het al kent.
1: Ja.
0: Want verder is het een heel goed, mooi bewaard geheim. Ja, de finale die is nog wel een klein beetje verwijderd. Want vanavond komen er nog 4 halve finalisten aan het werk. En dat zullen dan de laatste zijn die we voor de eerste keer horen. En vanaf morgen komen ze allemaal terug. Maar vanavond zijn we er weer vanaf 8:00 te volgen op Canvas, op Clara, via VRT Max. En vanavond dan is Jeroen Reuling hier opnieuw te gast. Ik zie u heel graag terug om 8:00.

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Regeringspartij CD&V stelt de zogeheten centenindex opnieuw in vraag. De avondspits verloopt bijzonder druk en het Verenigd Koninkrijk wil de invloed van buitenlandse machten inperken. Regeringspartij CD&V opent opnieuw het debat over de zogeheten centenindex. Eerder had de federale regering in aanloop naar het begrotingsakkoord afgesproken om lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig te indexeren. Intussen is er een tegenvoorstel van de sociale partners. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke, zei gisteren in de Kamer dat de regering daar niet op zou ingaan. Maar CD&V vindt dat het voorstel niet zomaar afgeschoten mag worden. Meer uitleg door Lonne van Erp.
1: N-VA en Vooruit vegen dat van tafel. CD&V is van mening, indien dat het voldoende oplevert en het budget neutraal is dus, dan is het een goede zaak en veel beter dan een centenindex die Vooruit en N-VA vandaag verdedigen.
2: CD&V-voorzitter Sammy Medi is wel te vinden voor het alternatief van de sociale partners, maar volgens premier De Wever zijn daar problemen mee. De koopkracht van mensen met lage lonen en pensioenen zou verminderen, er is een juridisch probleem en...
3: Het alternatieve voorstel voldoet niet aan de budgettaire doelstelling die de regering is vooropgesteld, zelfs niet in de meest optimistische prognose waarmee sommigen hier graag komen zwaaien.
2: Volgens Medi zijn er nieuwe berekeningen over de budgettaire impact en moeten die eerst grondig bekeken worden. Maar ook vicepremier Van den Broeke herhaalt nog eens dat het voorstel van de sociale partners volgens hem een slecht idee is en bovendien ook onrechtvaardig.
4: De meneer Medi is voor het meer onrechtvaardige voorstel, maar het heeft ook niet veel belang, want zijn ministers gaan samen met ons, hebben dat vanmorgen met ons nog eens heel duidelijk gemaakt, we gaan het rechtvaardige voorstel uitvoeren, dat is de centenindex.
2: De stemming in het parlement staat in elk geval gepland voor volgende week.
0: Het Assisehof in Tongeren heeft een man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-partner. Hij bracht de vrouw 2 jaar geleden met 14 messteken om het leven in haar woning in Kinrooi. Filip Heijmans, de man is gisteravond laat schuldig bevonden, maar nu kent hij dus ook zijn straf.
5: Ja, 20 jaar dus. Die man had het er moeilijk mee dat zijn vriendin de relatie had beëindigd en daarom heeft hij haar op gruwelijke wijze vermoord, zei de Assisevoorzitter. Enkele dagen voor de feiten had hij de omgeving van haar huis verkend met Google Street View. Op de dag van de moord was hij daar 6 keer gepasseerd en hij had vooraf op internet gezocht naar de straf voor moord. De vrouw wilde een nieuw leven beginnen, zei de Assisevoorzitter, maar ze raakte niet uit het vizier van een man die haar niet kon loslaten. Het Assisehof zag wel verzachtende omstandigheden, zijn blanco strafblad, zijn persoonlijkheid, het feit dat hij zich in de gevangenis goed gedragen heeft en het feit dat hij op een oprechte manier spijt heeft getoond. Vandaar dus niet de maximumstraf, levenslang, maar wel 20 jaar gevangenis.
0: Dankjewel, Filip. Katoen Nasi, het bedrijf van Fernau Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. 3 afdelingen van Katoen Nasi stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. Vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Geen enkele keer werd daarbij roerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk roerende voorheffing moest worden betaald. De bedrijven moeten nu alsnog 54,5 miljoen euro betalen. Als je in de auto zit, dan weet je het ongetwijfeld al. De drukste avondspits van het jaar is aan de gang. Het afgelopen uur stond er meer dan 450 kilometer file. Hajo Beekman, dat is wel heel erg veel voor een woensdag.
6: Ja, dat het erg druk is aan de vooravond van een verlengd weekend is niet ongewoon. Maar op de Belgische wegen staat momenteel maar liefst 460 kilometer file. En dat is toch wel een klepper. We beleven de drukste avondspits van het jaar tot nog toe. En deze spits is zelfs een van de drukste van de afgelopen 10 jaar. De oorzaken die zijn bekend. Pendelverkeer, veel recreanten uit België, Nederland en Duitsland die zich vooral vastrijden op de wegen rond Antwerpen en Brussel. En een ongeval op de E40 naar de kust bij Oostkamp. Maar daarbovenop ook nog eens fikse regen en hier en daar zelfs onweersbuien die de verkeersstroom extra vertragen.
0: Dankjewel, Hajo. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In ons land verblijven er naar schatting 120.000 mensen zonder geldige papieren. In Brussel hebben daarom heel wat armoedeorganisaties gepleit voor regularisatie. Christa Matthijs van het Brussels platform Armoede.
7: Legaal werken kunnen ze sowieso niet, maar ook toegang tot beroepsopleidingen is super moeilijk. Voor heel veel beroepsopleidingen kunnen ze niet inschrijven, waardoor er eigenlijk heel veel talent hier is, terwijl de arbeidsmarkt smeekt om werkkrachten en die mensen zijn hier, hebben heel veel competenties ook en die kunnen eigenlijk hier niet wettelijk aan de slag.
0: De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland vandaag minstens 800 drones op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij de grote aanval zijn over het hele land al zeker 6 doden gevallen. De aanvallen waren vooral gericht op het westen van Oekraïne. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd voor een grootschalige aanval van Rusland en die is ook nog steeds aan de gang. Volgens Zelensky zou na de droneaanval ook nog een grote aanval met raketten kunnen volgen. De Britse regering wil maatregelen nemen tegen de invloed van buitenlandse machten. Dat heeft koning Charles gezegd tijdens zijn troonrede voor het parlement. Ivan Olivier, dat klinkt nogal vaag.
8: Dat klinkt vaag en dat is ook de bedoeling. Tijdens de troonrede zet de koning traditioneel de hoofdlijnen uit van het beleid van de regering het komende jaar. En dat is per definitie vaag.
9: My government will introduce legislation to tackle the growing threat from foreign state entities and their proxies.
8: En die vreemde machten, daarmee doelt hij in de eerste plaats op Iran, waarvan vermoed wordt dat het achter de aanslagen zit op Joodse instellingen in Engeland.
0: Ja, en die troonrede van de koning had deze keer plaats midden in een politieke crisis. Hoe zit het daarmee?
8: Premier Starmer zit in een lastig parket. Vanochtend, voor de troonrede, zag hij nog zijn minister van Gezondheid, Wes Streeting. Hardnekkige geruchten zeggen dat die aast op de job van de premier. Bondgenoten van Streeting zeggen nu dat hij van plan is om af te treden als minister, mogelijk morgen al, om dan Keir Starmer officieel uit te dagen.
0: Dankjewel, Ivan. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in China voor een 2-daags staatsbezoek. Trump werd in Peking opgewacht door de vicepresident, een erehaag en 300 Chinese jongeren. In zijn kielzog reizen een 10-tal CEO's mee van toonaangevende Amerikaanse bedrijven zoals Tim Cook en Elon Musk. Vera de Vos, waarom zijn zij meegereisd?
10: Wel, een groot deel van de top staat in het teken van handel. De Amerikanen willen een betere toegang voor hun producten op de Chinese markt en aankoopbeloftes. Opvallend is wel dat de handelsdelegatie die meereist met Trump kleiner is dan bij vorige staatsbezoeken. En het zijn vooral bedrijven die al een stevige voet aan de grond hebben in China, zoals Tesla, Apple en Boeing. Zo staat de grootste Tesla-fabriek ter wereld in Shanghai, maar die ondervindt meer en meer concurrentie van Chinese elektrische auto's. China zal voor die betere marktoegang wel iets in ruil willen. Lagere Amerikaanse tarieven bijvoorbeeld, of toegevingen op het gebied van Taiwan.
0: Bedankt, Veerle. In de Giro heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit gewonnen. Hij bleef als laatste over van een vroege vlucht van 13, waarin ook Victor Campenaert zat. In een spurt met 2 klopte Arrieta de Portugees Alfonso Eulalio, die wel de roze leiderstrui overneemt van de Italiaan Ciccone. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier de eerste rit gewonnen na een massasprint. Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. We krijgen vanavond nog een paar felle buien. Lokaal kan dat ook met onweer zijn. Temperaturen vannacht tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we wel 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. CD&V wil een tegenvoorstel van de sociale partners over de zogeheten centenindex bekijken. De begrotingsafspraak om lonen boven de 4000 euro bruto 2 keer niet volledig te indexeren. Uit onvrede lanceerde de sociale partners een tegenvoorstel dat door alle regeringspartijen is afgeketst, behalve dus door CD&V. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
12: Een hele goede avond. Het was maar fris vandaag. Dat is niet zo gezellig. Maar ik heb hier wel muziek bij die u zachtjes bij de hand neemt en die gewoon zegt, kom, kom erbij. En niemand, nee, niemand zei dat ooit mooier dan deze Ramses Shafi.
13: Kom. Kom, lieve, lieve, kom eens hier. Ik heb duizend kleine sterren van plezier. Duizend kleine sterren in mijn hand. En wauw, ik maak vuurwerk voor jou. Kom, lieve, lieve, kom eens luisteren. Duizend kleine woorden die fluisteren. Duizend kleine woorden in mijn hart. En wauw, ik maak verhalen voor jou.

Kom, lieve lieve, kom eens mee. Duizend kleine lichtjes in de zee. Duizend kleine lichtjes in de nacht. En wauw, ik zal toveren voor jou. Kom, lieve lieve, wees niet bang. Het duizelend geluk duurt niet lang. Het duizelend geluk is één nacht.

Duizend kleine sterren van plezier. Dat was Ramses Shaffi met Kom lieve lieve. En dan nog meer plezier in de Children's Corner van Claude Debussy. Dit zijn de eerste drie delen daaruit.

De bezetting speelt in een arrangement van de Serenade à la Poupée van Claude Debussy. En dan een medley uit Andalusië. Rond muziek van Ernesto Lecuona, de Cubaanse componist. Die verwerkte in de jaren 20 Andalusische en Spaanse kleuren in zijn pianomuziek. En daar heeft klarinetist Paquito de Rivera dan een medley van gemaakt. Niet echt als een soort nostalgie, maar wel om die muziek opnieuw te laten klinken buiten de klassieke salons. En de Rivera, zelf een klarinetist, die heeft er geen piano bij gehaald, zoals het origineel, maar wel een verrassende elektrische gitaar.

Een enthousiast applaus voor Paquito de Rivera en Farid Hawk op elektrische gitaar. Live at MCG, dat is de Manchester Craftsman Guild. Een gerenommeerde concertzaal voor vooral jazzoptredens in Pittsburgh, Amerika.

Chega de Saudade van Antonio Carlos Jobim door de Braziliaanse zangeres en gitariste Rosa Passos met onder andere Yo-Yo Ma op cello. En dan nog meer Braziliaanse klanken in deze gouden wals van Heitor Villa-Lobos.

Nelson Freire in twee Braziliaanse stukken. Wat we net hoorden was de Vals Lent van Enrique Oswald en daarvoor nog een wals van Heitor Villa-Lobos. De Engelse romantische dichter Lord Byron die schreef begin 19e eeuw heel wat gedichten. Vaak geen lichte kost. De teksten gaan soms over ballingschap, militaire nederlagen en politieke vernederingen. 40 jaar later heeft dan een Duitse componist, Jozef Joachim, die gedichten, die Hebreeuwse melodieën, zo heette ze, opgepikt. En hij heeft die vertaald naar altviool. Zoals te verwachten klinkt dat dan behoorlijk donker en traag.

Een stuk uit het nieuwe album vol Hebreeuwse melodieën van Tabea Zimmerman en Javier Perianes. Dit was er eentje van Joachim, niet Jozef, Joachim. Nog een nieuw album dan, van Vasilena Serafimova, marimba-speelster uit Bulgarije. Zij heeft net een nieuw album uit met allemaal bekende melodieën en ze noemde dat Melodies in a Bottle. Ze heeft die plaat gemaakt samen met het Quatuor Ardeo. En daarop vinden we dit werk van Jean Krap.

Het Quatuor Ardeum met Vasilena Serafimova op marimba. En dan nog een marimba-speler. Iemand die zo'n 100 jaar geleden leefde. Zijn naam is Harry Breuer. Hij groeide op in Brooklyn en begon met de xylofoon. En toen was dat instrument nog echt een beetje een curiositeit. Maar Harry Breuer die werd daar zo goed in dat ze hem The Boy Wonder of the Xylophone noemden. En dan, toen George Gershwin An American in Paris componeerde, vroeg hij advies aan Harry Breuer. Het is nu geen bekende naam meer, maar de man speelde in zijn tijd wel voor en met Benny Goodman, Paul Whiteman, filmmuziek ook voor Warner Bros. En Fox. En hij schreef ook zelf heel veel, bijvoorbeeld dit vrolijke stuk. Hij speelt hier niet op xylofoon, maar wel op marimba.

op marimba Harry Breuer met het percussieensemble van Robert Hooner. En nu Nina Simone in klare taal. Love me or leave me. Het is geen smeekbede, maar een duidelijke grens. Zij wil geen emotionele onzekerheid. Het is of helemaal voor haar kiezen, of de man mag vertrekken.

Nina Simone speelde ook zelf piano. Op contrabas hoorden we Jimmy Bond en aan de drum zat Albert Heath. En dan heb ik nog Art Tatum in een andere standaard. If You Hadn't Gone Away. Wij gaan nergens naartoe. Wij gaan na dit stuk van Art Tatum gewoon heel even naar het nieuws luisteren. En dan zijn we terug met nog een uurtje Django.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ons land en Turkije gaan nauwer samenwerken op het vlak van de defensieindustrie. Onder meer door expertise uit te wisselen over de bestrijding van zeemijnen. Minister van Defensie Theo Francke en zijn Turkse collega hebben daarover vanmiddag in Turkije een intentieverklaring ondertekend. Francke, die deel uitmaakt van de Belgische economische missie naar Turkije, prees Turkije als een voorbeeld op het vlak van de defensieindustrie. Het is ook de bedoeling dat België Turkse officieren zal toelaten om te studeren aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Katoenasi, het bedrijf van Fernand Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. Drie afdelingen van Katoenasi stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. Vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Daarbij werd geen enkele keer ontroerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat er wel degelijk een roerende voorheffing moest worden betaald. De bedrijven moeten nu 54,5 miljoen euro betalen. Het was vandaag de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. Heel wat armoedeorganisaties kwamen bijeen in Brussel om er te pleiten voor een vlottere regularisatie. Er zijn in ons land naar schatting 120.000 mensen zonder papieren. De helft daarvan woont in Brussel. Bart van de Ven van Wijkwerking De Buurtwinkel in Brussel ziet veel mensen die illegaal aan het werk zijn. Hij vindt dat een argument moet zijn om hen te regulariseren.
1: De boodschap is vooral eigenlijk dat die mensen onzichtbaar zijn. Als ze zichtbaar worden gemaakt, is dat vaak in een hele negatieve context. Terwijl dat wij hier in de verf willen zetten dat die mensen in het merendeel van de gevallen eigenlijk werken. Die werken in de bouw, in de horeca, ook de schoonmaak en zo. En wij willen eigenlijk dat werk wordt gebruikt als een inrijpoort om mensen te regulariseren. Het feit dat mensen werken, dat hen kan toegang geven tot een wettig verblijf, dus tot verblijfsdocumenten.
0: De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland vandaag minstens 800 drones op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij die grote aanval zijn over het hele land al zeker 6 doden gevallen. De aanvallen waren vooral gericht op het westen van Oekraïne. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd voor een grootschalige aanval van Rusland. Die is ook nog steeds aan de gang. Volgens Zelensky zou na de drone-aanval ook nog een grote aanval met raketten kunnen volgen. We krijgen vanavond nog een paar felle buien. Lokaal kan dat ook met onweer zijn. Temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met regelmatig een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
3: Goedenavond. Wij gaan hier verder met een stuk uit het nieuwste album van Sylvia Wang. Dat is een ode aan moeder natuur geworden. Het staat vol met muziekstukken die een link hebben met de natuur. En deze Autumn Rhythm van Camille Pépin staat daar ook op.

Sylvia Wang op viool en Boris Kuznetsov aan de piano in Autumn Rhythm van Camille Pepin. Dat was zo'n beetje een duistere, onheilspellende sfeer en dat vind ik ook eigenlijk altijd.

Filmmuziek uit American Beauty die Thomas Newman schreef en hier ook speelde. Een koorklassieker nu, een echte Amerikaanse klassieker ook. Shenandoah, The Traditional. Zeer indrukwekkend om live te horen. Ik heb het ooit eens gehoord in een kerk in Aalst met meer dan 50 zangers. Dat was echt kippenvel. Hier heb ik voor u het Choir of Clare College van Cambridge.

Choir of Clare College, Cambridge, met Shenandoah. Richard Koch, dat is een trompetist uit Oostenrijk. Die heeft een nieuw quintet opgericht met een bijzondere bezetting, want naast zijn trompet zit er ook nog een viool bij, een accordeon, een contrabas en percussie. Hun eerste album is net uit, dat heet Space, en dit is een stuk daarvan.

nieuwe muziek van de Oostenrijkse trompetist Richard Koch. De Amerikaanse componist Kevin Putz die hoorde op een dag een hoboïste een solo spelen. Dat was Catherine Needleman van het Baltimore Symphony Orchestra. Kevin Putz was zo onder de indruk dat hij meteen een heel concert voor haar schreef. Zijn Moonlight Hobo Concerto. En de muze Catherine Needleman die speelde de wereldpremière, dat was in 2018, en ook deze officiële eerste opname.

Catherine Needleman speelde het adembenemende hobo-concerto van Kevin Putz. De Modern Jazz Quartet dan met Mill Jackson op vibrafoon. Hier in een van hun bekendste stukken, Vendôme.

Vendôme van John Lewis, misschien wel vernoemd naar de Place Vendôme, dat chique plein in Parijs met al die mooie etalages naast elkaar. Chanel, Dior en ga zo maar door. Een nieuw album dan, van de Amerikaanse jazzzangeres Noah Levy. Dat is een eerbetoon geworden aan pianist Bill Evans. Zij heeft vocale interpretaties gemaakt van zijn klassiekers. Dat horen we niet zoveel. En bij die klassiekers mocht deze natuurlijk niet ontbreken. Laurie.

Noah Levy met het trio van de Londense pianist Paul Eddis. Komt van hun nieuwe album Portrait in Evans. En dan nog een nieuwe, van Elias Doge en zijn trio. Dat bestaat uit Jeff van Steenbergen op contrabas en Tom Peters aan de drums. En die twee die vinden dat Elias een krak is in titels verzinnen voor zijn stukken. Dit is dan waarschijnlijk wel een van zijn vondsten, want het nummer heet Tiswadé.

Elias Doge met zijn trio. En dit zijn allemaal blazers van de London Winds. Een klarinet, een fagot, een fluit en een hoorn. Zij wilden een septet spelen van Louise Spoor, dus zochten ze nog drie medemuzikanten. Dat werden dan Chantal Juillet op viool, Christopher van Kampen op cello en Pascal Hoger aan de piano.

De London Winds met onder andere Pascal Roger aan de piano. En dan als laatste heb ik hier nog een streepje filmmuziek voor u uit A River Runs Through It. Dat is een film met Brad Pitt. Tot 8 uur en dan geen nieuws, maar collega Nicole van Opstal die neemt meteen over. Want de volgende halve finale gaat beginnen van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Mooie avond nog en heel graag tot morgen.

0: Goedenavond, opnieuw welkom in Studio 4 van Flashey. We staan weer voor een boeiende avond van de halve finale in de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Na vanavond zijn we halfweg en hebben we alle 24 halve finalisten gehoord. Het is een indrukwekkende stoet jonge cellisten, elk met hun eigen klank, met hun eigen repertoirekeuze en met hun artistieke persoonlijkheid. En vanavond krijgen opnieuw 4 halve finalisten hun kans. We horen zoals gebruikelijk eerst 2 keer een concerto met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardy-Roussillon. En na de pauze zijn er opnieuw 2 recitals met daarin ook het verplichte werk van Harold Nobin-Caffeïne. Ik ben Nicole van Opsal en ik heb vandaag een vertrouwde gast bij mij. Een man die wellicht meer jonge topcellisten heeft zien groeien dan wie ook in Europa. Jeroen Reuling. Hij is al jaren docent aan de muziekkapel Koningin Elisabeth en hij begeleidde een hele generatie jonge cellisten richting internationale podia en wedstrijden. En hij ziet van op de eerste rij hoe het niveau verandert, hoe jonge muzikanten omgaan met druk en hoe moeilijk het is geworden om nog een eigen unieke stem te ontwikkelen. Dag Jeroen Reuling.
1: Hallo.
0: Hallo. Je was hier maandag ook. Je hebt tussenin af en toe wat gevolgd.
1: Vanmiddag was ik er de hele middag.
0: Ja. En wie is er jou zo al opgevallen?
1: Nou ja, dat was het, hoe heet ze? Tae Yoon Kim. Die maakte wel een enorme indruk. Die speelt heel erg goed. Ik vond haar een beetje veel theater maken. Dat stoort mij wel een klein beetje. Net iets te veel. Terwijl ze dat helemaal niet nodig heeft.
0: En wat bedoel je met theater maken?
1: Ja, dat ze met haar lacht als het niet nodig is. En net te lang wacht en net te lang... Ja,
0: ook met gebaren werkt?
1: Met gebaren. Ja. En ik vond dat gewoon jammer. Dat ze dat niet nodig heeft. Want ze speelt gewoon heel erg goed.
0: Ja, het leidt af.
1: Het leidt mij af, ja.
0: Maar als zij dan een cd maakt, een opname?
1: Ja, dan klinkt het heel erg goed. Want ze speelt heel erg mooi. En heel goed, enorm, heel temperamentvol spel.
0: Ja. Ja, maar in de zaal hoeft het niet.
1: Voor mij hoeft dat niet.
0: Mm-hmm. Is er iemand die jou hier dan meer heeft kunnen bekoren op een meer ingetogen manier, of hoe moet ik het beschrijven?
1: Nou, ik vond dat Michael Song de kracht heel goed speelde. Ik weet niet heel goed waar ik zat, kon ik hem niet altijd helemaal goed horen. Maar ik heb van andere mensen gehoord die elders zaten, die juist zeiden dat hij heel goed te horen was.
0: Ja, dus en dat was begin deze middag.
1: Dat was het begin van deze middag.
0: Eerste.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En die heeft wel heel overtuigend gespeeld. En daarna was Marcus Michelin, die speelde Kodai, wat heel risicovol was. Hij heeft een hele mooie toon, vind ik. Maar ja, het is wel gevaarlijk om zo'n stuk op een concours te spelen.
0: Ja, voor cello solo.
1: Omdat het gewoon heel moeilijk is en er snel iets misgaat. En het was niet helemaal 100%.
0: En denk je dat dat een probleem is in dit concours?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja. Het is hoog niveau, ik denk het moet echt wel...
1: Ja, ik denk dat het net iets te veel was, maar...
0: Naar.
1: Perfectie. Maar wel echt heel goed gespeeld eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Vanavond horen we studenten van de kapel. Mensen die jij begeleid hebt.
1: Ja.
0: Ja. En dat is spannend, denk ik.
1: Dat is zeker spannend. Ja. Want ik heb ze zo... Ik weet niet of ik daar objectief over kan oordelen.
0: Ja.
1: Dus maar... we zullen zien. Clara Dietla, Dielschot en Andrew. Die alle 3 spelen. Dus ja, ik ben wel nieuwsgierig hoe ze er vanaf gaan.
0: Ja, dat geloof ik. Je hebt een intensief begeleid?
1: Ja, heel intensief.
0: Hoe heb je dat gedaan? Door die programma's?
1: Nou, we hebben ten eerste begonnen om wat gaan we spelen en hoe bouwen we het op. En waar gaan we de eerste... Eerst moest het als de hele videoronde ook, hè, die in november af moest zijn. Daar hebben ze zich heel erg op geconcentreerd. En dan komen ze plotseling in tijdnood, omdat er nog zoveel andere dingen komen. En heel veel nieuw repertoire.
0: Dus zoals de concerto's
1: Ja, de 3 concerto's. Niemand heeft die ooit gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn alle 3 heel moeilijk.
0: Vandaag, nu direct, gaan we voor de eerste keer Michael Haydn horen.
1: Ja.
0: De anderen zijn Anton Kraft en Leopold Hofmann. Die hebben we 5 keer allebei gehoord.
1: Ja.
0: Maar waarom nog niet Michael Haydn?
1: Ik denk dat het een heel moeilijk stuk is. En ik zou het ook niet snel kiezen. En... je moet van goede huizen komen dat echt heel goed neer te zetten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En is Clara Dietlen van goede huizen?
1: Heel erg, vind ik. Als zij de zenuwen de baas kan zijn, kan ze dat echt fantastisch goed spelen. Ik heb het er echt al heel erg goed horen spelen.
0: Ja. En is dat ook iets waarin u hen begeleidt?
1: Ja.
0: Die zenuwen de baas blijven?
1: Ja, natuurlijk.
0: Hoe daarmee omgaan? Het
1: hele mentale stuk, zeker. Ja. Het is heel belangrijk. Wat, ja, om ze zelfvertrouwen te geven.
0: Ja.
1: En ook veel voorspelen, ook voor elkaar.
0: Voor elkaar?
1: Ja. En ze zijn dus concurrenten, maar ze zijn ook heel sportief met elkaar. En dat is wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En veel voorspelen, zeg je? Dus krijgen ze kans om die concerto's met orkest te doen?
1: Ja, ze krijgen kans om met orkest te spelen. En, maar we doen ook veel gewoon soort van klasconcerten onderling. Dus ja.
0: Ja. We gaan het dadelijk horen. Ja. Hoe ze het doet in Michael Haydn. Want hier is Stefanie Kurten om haar aan te kondigen.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au concours Reine Elisabeth. Dames en heren, goedenavond en welkom op de Koningin Elisabeth wedstrijd. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ladies and gentlemen and dear members of the jury, welcome back to you and good evening. Afin de préserver la qualité de la concentration de toutes et tous, en plus d'éteindre vos téléphones portables, permettez-moi de vous rappeler une fois encore de ne pas quitter votre place pendant les prestations. Merci pour votre compréhension. Om de concentratie van iedereen te bewaren, mag u eraan herinneren niet alleen uw telefoon uit te schakelen, maar ook uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen. Dank u voor uw begrip. Nous accueillons à présent Clara Dietlin, page 89. Pagina 89, page 89. Elle interprétera ce soir le concerto en si bémol majeur de Michael Haydn, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardirossian. Dames en heren, Clara Dietlin, en dirigent Van Mardirossian.

0: Celeste Clara Dutlin en het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardy-Rossian in het celloconcerto van Michael Haydn. Het is de eerste keer dat we dit horen deze week hier op de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Want de meeste halve finalisten kozen voor de twee andere mogelijkheden. Concerto van Kraft of van Leopold Hoffmann. Clara Dutlin waagde het, want Jeroen Reuling vertelde dat dit aards moeilijk is door vooral veel in de hoge registers te werken. We kunnen het er straks samen verder over hebben. Want eerst zal ook de tweede halve finalist of een concerto spelen. Hij koos niet voor Michael Haydn, maar wel voor een van de al vaker gehoorde concerto's, Leopold Hoffmann. En hij is Dilshod Narzilayev.
1: Dames en heren, de volgende kandidaat is Dilshod Narzilayev. Pagina 127, page 127, page 127. Hij vertolkt vanavond het concerto in D groot van Leopold Hoffmann, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Van Mardy-Rossian. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Dilshod Narzilayev et le chef d'orchestre Van Mardy-Rossian.

0: Ja, van een enthousiast applaus gesproken. Leopold Hoffmann, dat was de componist, maar Dilshot Narzilaev was de cellist, samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Van Mardy-Rossian. En Dilshot Narzilaev speelde met deze dus zijn halve finale concerto. Ja, Jeroen Reuling, het is een van je studenten.
1: Ja,
0: plezier zeker dat het...
1: Het is ongelooflijk. Allebei hebben ze ongelooflijk goed gespeeld.
0: Ja, ook Clara Dietlin die voordien speelde.
1: Indrukwekkend, vond ik. En ik dacht, nou, Dilshot hierna na de Clara, dat wordt moeilijk. Maar hij heeft ongelooflijk goed gespeeld. Ze hebben beide beter dan ooit gespeeld. Dat vind ik echt uitzonderlijk goed.
0: Ja, dat ze dan echt excelleren op dit moment.
1: Ja, daarvan ben ik echt onder indruk. Mm-hmm. Van allebei hoe ze dat hebben gedaan. En ik weet hoe moeilijk het voor ze is.
0: Ja, jij kent andere informatie.
1: Ik daarover. Ben niet objectief, maar ik kan niet anders zeggen dan dat dit was zo ontzettend goed. Dat, echt heel trots op ze.
0: En kan je een beetje vertellen waarom? Waarom is dit zo ontzettend goed?
1: Nou, omdat, om met Clara te beginnen, dat Michael Haydn is waanzinnig moeilijk. Het is zo gevoelig, ligt allemaal zo hoog. Er was bijna niets mis. En met een gemak en een vanzelfsprekendheid. Dat vond ik echt topklasse. Mm-hmm. En Dilshot was zo ontzettend muzikaal. En ook met grote overtuiging. En het werd steeds beter. En zij zijn boven zichzelf uitgestegen. Echt waar. En dat vind ik heel bijzonder. Ik wist dat het erin zat, maar het moet ook op het moment...
0: Ja, op het juiste moment eruit komen. Ja, want je vreesde dat Clara Dietlin misschien een beetje last zou hebben van zenuwen, wat
1: wel
0: niet natuurlijk zou zijn.
1: Eigenlijk heel stressgevoelig. Mm-hmm. En dus het is ongelooflijk hoe zij daar heeft gezeten. Gewoon, ik wist wel, want het is eigenlijk altijd zo. Ze speelt eigenlijk altijd, maar dit was beter dan anders.
0: Mm-hmm.
1: Dat, ik kan me niet anders voorstellen dat als ze zo doorgaan, dat ze naar de finale gaan, want het is gewoon echt heel erg goed.
0: Ja, ja. Clara Dietlin, het zijn twee studenten van de muziekkapel. We zeiden het al, je leert hen omgaan met druk. Maar hoe was het met de docent tijdens hun prestaties?
1: Ik wil nog wel even zeggen, ik zit natuurlijk aan de radio. Maar ik ben de docent, maar Gary Hoffman ook. Mm-hmm. We doen dat wel echt met z'n tweeën.
0: En
1: we zijn wel echt een team daarin. En ik denk dat we daar allebei een grote rol in spelen. Ieder op zijn eigen manier. Ik moet zeggen dat ik onbewust meer gestrest was dan ik dacht... Niet zozeer vanavond, maar deze hele periode. Want ik leef zo mee met iedereen. En,
0: het is zo ontzettend belangrijk voor hen.
1: Voor hen, enorm belangrijk. Ik kan het wel relativeren, maar voor hen kunnen ze het niet relativeren.
0: Ja, want Dilshot Narzilaev was hier ook in 2017.
1: Ja.
0: Raakte toen in de eerste ronde. Hij wil per se toch wel ver geraken.
1: Ja,
0: of deze wedstrijd.
1: Maar hij is ook, hij is voor hem, want hij is in dit jaar naar de kapel gekomen. En hij is enorm gegroeid. En in elk opzicht, qua klank, qua muzikaliteit. En hij is een enorm muzikale jongen. Maar als hij daar dan gaat zitten, dan met een enorme persoonlijkheid. Dat vind ik, bij hem echt... Ja, daar zie je echt iemand met persoonlijkheid zitten spelen. En dat mis ik soms bij anderen. Terwijl die wel ook heel goed spelen.
0: Ja.
1: Dat vond ik bij hem heel
0: En wat
1: goed.
0: Maakt dat dan voor jou?
1: Volgens mij natuurlijke muzikaliteit. Ja. Gewoon. En dat vind ik bij Clara eigenlijk ook. Het is... Ja, ik kan het ook niet uitleggen. Het zijn toch wel uitzonderlijke talenten, denk ik.
0: Ja.
1: En ik ben in ieder geval trots op dat als wij mensen uitkiezen... dat we toch wel, zeg maar, weten wie we moeten kiezen.
0: Ja, en hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, ze sturen allemaal een video op. En eigenlijk is het zo, Gary en ik kijken allebei individueel daarna. En als ik ja zeg en hij nee, dan nemen we ze naar de eerste ronde. Omdat we kunnen ons vergissen.
0: Voordeel van de twijfel.
1: Voordeel van de twijfel. En daarna zijn er twee rondes. Ja, en dan eigenlijk discussiëren we. En meestal komen we dan toch op de goede resultaten uit.
0: Ja, want is er gewoon een beperkte hoeveelheid mensen die wordt aangenomen?
1: Dit jaar hebben iets meer mensen. Er zitten er 12 in de klas. Waarvan er 10 hebben meegedaan. En 2 niet door. En eentje die heeft zich afgemeld omdat hij een baan had. Die ook heel erg goed speelt. Dus dat vond ik heel jammer.
0: Ja.
1: Maar
0: die resultaten zijn
1: Kijk,
0: er
1: op
0: dan,
1: die manier is een concours wel leuk. Ik bedoel, wat ook het resultaat is, ze hebben gewoon heel goed gespeeld.
0: En dat maakt het uiteraard veel uit, maar toch iets minder. Dan kan je het relativeren.
1: Zeker.
0: Ja. Oké, Clara speelt op een bijzondere cello, is mij verteld.
1: Ja, het is heel bijzonder.
0: Daar is een heel verhaal aan.
1: Ja, het is een wel een mooi verhaal, want eigenlijk, zij speelt op de cello van mijn vader. En dat is totaal toeval, omdat haar sponsor zei dat ze een cello mocht uitkiezen in Wenen. En ze komt terug en ik zeg, ik ken die cello. Dat is de cello van mijn vader. En dat was inderdaad de cello van mijn vader. Dat is wel heel, heel bijzonder.
0: Hoe maakt zo'n cello dan zo'n hele reis? Dat hij in Wenen kan uitgezocht worden?
1: Mijn vader heeft op een gegeven moment wilde hij hem verkopen. Omdat hij er niet zo heel veel... Ik speel op zijn cello.
0: Ja.
1: En hij speelde niet zoveel op deze cello. Maar hij klinkt nu veel beter dan toen, vind ik. Hij heeft heel veel klank. En het was toen een hele mooie, warme cello. Maar hij heeft nu ook wat meer power.
0: Ja. En hoe kan dat? Is er aan gewerkt?
1: Er is aan gewerkt, denk ik. Mm-hmm. En geregeld. En en dat heeft haar ook enorm geholpen.
0: Ja, ja. Een goed instrument.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dat merk je wel op zo'n concours.
0: En ben jij dan voorstander van oude instrumenten?
1: Want wat ik ben een enorme voorstander van nieuwe instrumenten.
0: Ja.
1: Maar vaak hebben de oude instrumenten toch een bepaalde kleur die nieuwe instrumenten nog net niet hebben. Maar er zijn nieuwe instrumenten die fantastisch spelen. Op het vorige concours was een jongen die speelde in de finale op een moderne cello.
0: Mm-hmm.
1: Klonk net zo goed als ieder andere oude. En niet elke oude cello is mooi.
0: Ja, en hebben vaak een weerbarstig karakter.
1: Ja, hebben soms problemen. En, zeker.
0: Ja. Maar in dit geval, dat was dan wel een heel blij weerzien voor jou.
1: Ja, zeker. Ja, was heel leuk. Ja, bijzonder.
0: Goed, kijk, je hebt het al gezegd, hè. Ze mogen van jou allebei naar de finale.
1: Maar goed, ze moeten het recital nog doen.
0: Ja, dat is waar, dat is nog. Gisteren zei Olsi Leka hier, van, hij vindt dat deze proef, dat klassieke concerto, dat zo ontzettend moeilijk is, dat eigenlijk toch wel de toetssteen zou kunnen zijn.
1: Ja, dan moet je wel heel slecht spelen in de recital. Wil je, na zo'n prestatie, dat moeten ze wel goed doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: We zullen het zien.
0: Ja, dat is zeker. Goed, we gaan even pauzeren, want ik heb nog een pauzegast. En straks praten wij nog even verder. Nu volgt er muziek van André Navarra. Die speelt. Dus dat is jouw leraar.
1: Ja,
0: daar gaan
1: leuk.
0: We het straks over hebben. Tot zo.

0: En dat was André Navarra op cello, Alfred Holecek op piano, met een deel uit de sonate voor cello en piano van Sergei Prokofjev. En vanavond kijken we niet alleen naar de cellisten, maar ook naar iets wat letterlijk tussen de muzikant en het instrument zit. En dat is namelijk de strijkstok. Want zonder boog geen klank. En toch weten we vaak verrassend weinig over de mensen die zulke stokken maken. Maar dat zal veranderen na vandaag, want bij mij zit nu Rebecca de Bakker, de jongste en enige vrouwelijke boogbouwster, professionele boogbouwster in België. Ze heeft haar atelier in Oud-Everlee en daar bouwt ze met de hand moderne bogen voor viool, altviool en cello. En soms komt het echt op honderdste van millimeters aan om een goede boog te gaan maken. Rebecca studeerde oorspronkelijk vioolbouw, trok daarna naar Zweden om daar het vak van boogbouwer te leren in een atelier. En vandaag bouwt ze bogen voor zowel studenten als voor professionele topmuzikanten. Dag Rebecca de Bakker, welkom.
1: Hallo, dankjewel.
0: In Harry Potter zeggen ze, the wand chooses the wizard. Dus de toverstok kiest eigenlijk de tovenaar. Hoe zit dat met bogen? Is het ook zo dat een boog echt moet passen bij de muzikant?
1: Ja, we kunnen het echt wel doortrekken. Het is heel persoonlijk, de boog voor de muzikant. Dus je gaat nooit eenzelfde boog zomaar kunnen doorgeven aan een andere professionele en die gaat daar even tevreden mee zijn. Dus het moet echt wel een match zijn tussen enerzijds het instrument als de muzikant zelf. En als dat allemaal klikt, dan heb je een ook even mooie magie.
0: Ja, en dat is een heel delicate zaak, neem ik aan. Het moet klikken. Waaraan ligt dat dan allemaal?
1: Een beetje van alles. Om heel emotioneel te doen, moet het natuurlijk echt gewoon, er moet een klik zijn die dat je toch niet kan verklaren als je geen muzikant bent. Los daarvan moet het natuurlijk ook speeltechnisch goed liggen in de hand van de muzikant. Je hebt natuurlijk ook repertoires dat je moet rekening mee houden en gewoon ook persoonlijke voorkeur qua klankkleur bijvoorbeeld. En het instrument wat het nodig heeft.
0: Ook qua repertoire zeg je. Dus heeft een muzikant dan verschillende bogen meestal?
1: De meeste wel inderdaad, zeker ja. De professionele. Je kan nu eenmaal geenzelfde boog gebruiken. Je zou kunnen, maar het zou niet mooi zijn voor een Mozart bijvoorbeeld repertoire als Tchaikovsky. Het ene gaat echt wel een lichtere boog verwachten en het andere een zwaardere bijvoorbeeld of warmere klankkleur of meer projectie als je solist bent enzovoort.
0: Warmere klankkleur, meer projectie, en hoe doe jij dat dan?
1: Ook een beetje van alles. Het begint natuurlijk met het juiste hout te kiezen. Dat is uit Pernambuco gemaakt, een Braziliaanse houtsoort. En hoe dat de vezel loopt bijvoorbeeld, dat gaat mede bepalen hoe dat de klankkleur gaat zijn. Een rechtere vezel zou meer projectie zijn en omgekeerd. En natuurlijk ook hoe dat je het hout bewerkt op het moment zelf dat het een boog wordt. Zal mede bepalen, onder andere de curve, hoe dat hij gaat spelen en gaat klinken.
0: Ja, en dat Pernambuco, dat is een bedreigde houtsoort, denk ik. Daar is een hele kwestie rond geweest. Hè. Men zou het willen verbieden. Hoe staat het daar nu mee?
1: Klopt, het was eind vorig jaar even spannend hoe dat het ging zijn. Het ging eventueel even bedreigd worden als bijvoorbeeld de ivoor, dat we al kennen. Dus je kan het nog wel gebruiken, maar onder zeer strenge voorwaarden en met veel papierwerk. Het is net niet zo ver gekomen, dus de muzikanten gaan er gelukkig niet veel van merken.

0: Maar wij als bouwers en ook dealers bijvoorbeeld gaan wel iets meer werk moeten hebben om de origine van het hout te kunnen aantonen. Maar voorlopig mogen we het wel nog gebruiken.
1: Ja, want het zou een gigantisch probleem zijn dan ook voor muzikanten in de zin van muzikanten reizen.
0: Ja.
1: Dus... En dan kan dat niet noodzakelijk nog.
0: Klopt. Je kan wel altijd, maar aan de douane zal het veel lastiger zijn. En ook, ja, er zijn echt gewoon praktische kwesties die niet mogelijk zullen zijn. Zoals de douane zal nooit het Pernambuco hout echt kunnen identificeren. En ja, daar zouden effectief veel complicaties van komen, mocht het zover zijn.
1: Mm-hmm. Zijn er alternatieven dan?
0: Voorlopig zijn we nog niet even tevreden over andere houtsoorten. We zijn wel heel erg op zoek. En we gaan zien wat de toekomst brengt.
1: Ja. Maar het blijven wel houtsoorten.
0: Ja, dat zeker.
1: Geen alternatieven?
0: Nee, het plastic, het carbon, om het zo te zeggen, dat heeft zijn plaats. En dat is goed voor de fabrieksgemaakte bogen, maar minder, gelukkig voor ons als bouwers, minder geschikt voor echt professionele.
1: Ja, het is dus echt precisiewerk, zei je. Honderden millimeters, honderdsten van millimeters die van belang zijn. Maar naast het hout en de richting van de nerven, wat nog, heb je dan ook nog de besnaring. Er is paardenhaar, denk ik, in gebruik. Hoe fragiel is dat en hoe delicaat is dat allemaal?
0: Toch ook wel. Ik zeg vaak, er is niet zoveel aan een boog. Je hebt het hout, je hebt het haar. En daar moeten we het mee doen eigenlijk. Dus het haar is ook wel nog belangrijk. We gaan het effectief met de hand selecteren. Dus we kopen het vaak al handgeselecteerd aan. En gaan het dan nog één voor één gaan selecteren om het juiste haar te gaan gebruiken. Zo dik en zo perfect mogelijk.
1: En wat maakt het perfect?
0: Net zoals in ons haar heb je soms kleine verdikkingen waar het sneller afbreekt als je eraan trekt. En ja, dan is het haar natuurlijk van mindere kwaliteit. Als ook als het te dun is. Dus dan gaat het ook gewoon te zwak zijn.
1: Ja, en... Zijn dat dan bepaalde paardenrassen of maakt dat niet uit?
0: Ja, dus ja, je hebt hengsten nodig omdat merries plassen op de haren en dat gaat dus afbreken eigenlijk. En ook ja, merries die hengsten die zijn in koude landen, dus onder andere Siberië en Canada enzovoort, zodat het zo dik mogelijk haar heeft gekregen tijdens het leven.
1: Het is allemaal veel ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt, ja. Waarom ben je eigenlijk boogbouwster geworden?
0: Daar zal geen één antwoord op zijn, denk ik. Maar stapsgewijs, ik speel vanaf kind al aan viool. Mijn moeder is ook violiste. Ik ben naar mijn secundaire studies dan eerst vioolbouw gaan doen. En dan uiteindelijk ja, ontdekt dat boogbouw nog een heel andere wereld is. En dan ook in de boogbouw geraakt, wat dat geen makkelijke kwestie was.
1: Ja, ja. Ja, ik denk dat je veel dankbare klanten hebt. Als er dan die goede boog is, komen ze bij jou kiezen? Kunnen ze uit verschillende exemplaren kiezen? Bouw jij op maat? Kunnen ze voorstellen doen, voorkeuren geven?
0: Een beetje een combinatie. Ik wou dat ik een grote voorraad heb liggen, maar ik ben dankbaar voor veel goede klanten. En ze zijn nooit lang bij mij voordat ik ze verkoop. Dus ik kan niet klagen voorlopig. En los daarvan ga ik natuurlijk wel, heb ik altijd mensen op een wachtlijst staan om ze te informeren als ik bogen heb gemaakt die interessant kunnen zijn voor hen en weten wat ongeveer hun voorkeur zijn. En dan kunnen ze die vrijblijvend eigenlijk voor 1 of 2 weken uitproberen.
1: Ja. Heb je wat gevolgd, de wedstrijd?
0: Ja, zeker.
1: Dus ook die bogen vooral in het oog gehouden?
0: Altijd.
1: Ja. En zie jij wanneer een boog... Ja, op dit niveau, denk ik, heeft iedereen wel de juiste boog bij zich?
0: De juiste is ook altijd relatief. Het is effectief zo heel persoonlijk voor de muzikant. Dus zolang dat het werkt voor hen en zij verliefd zijn op de boog, is het prima.
1: Is het oké? Hoor jij verschillen in boog?
0: De meeste zullen dat wel kunnen. Het beste is om 1 shallow te laten bespelen door meerdere bogen. Hij gaat gewoon heel anders klinken meteen. Dus dat kunnen de meeste mensen wel spotten.
1: Oké. Rebecca de Bakker, dankjewel om tot hier te komen. Er is ook een reportage gemaakt met jou, zodanig dat kijkers en luisteraars er ook beeld kunnen bij hebben. Men is op bezoek geweest in jouw atelier. Maar dat zal uitgezonden worden tijdens de finale van de wedstrijd. Dank u wel alvast.
0: Dank je wel.
1: En tot hier te komen.
0: Ja.

0: Ja, en het Arnhem Philharmonic Orchestra onder leiding van Roberto Benzi speelde hier een deel toch van Les Éolides van César Franck. En het Arnhem Philharmonic Orchestra, dat is het orkest waar Jeroen Reuling ook in meespeelde, als ik mij niet vergis. Maar hij hoort mij voorlopig niet. Even wat technische problemen. Jeroen, Arnhem Philharmonic Orchestra hoorden we net. Jou niet onbekend, denk ik.
1: Nee, ik was 20 jaar solosolist van het, wat in Nederland noemen het Gelders Orkest, in het buitenland Arnhem Philharmonic.
0: Oké. En we hoorden jou hier spelen, maar in orkestverband dan. Je hebt een heel mooie carrière al tot hiertoe op vele fronten al aan het werk geweest. Ja. Je werkt nu dagelijks met jonge topsolisten van over de hele wereld. Hoor jij vandaag eigenlijk nog bepaalde stijlen, scholen, cello-scholen terug, zoals dat vroeger wel het geval was?
1: Ja, ik denk dat dat vroeger duidelijker was dan nu. Ik denk ook gewoon dat iedereen kan video's zien. En ja, je kunt masterclasses zien van oude mensen en van nieuwe mensen. En dat was vroeger niet zo. En ja, ik denk dat maakt het wel wat moeilijker. Omdat mensen elkaar toch een beetje denken, oh, die heeft succes. En daar gaan we. Ze imiteren elkaar. Ik vind dat het minder duidelijk is, ook in de klank. Vroeger kon je iemand gewoon herkennen. En dat is vandaag de dag veel moeilijker.
0: Vind je dat jammer?
1: Ja, dat vind ik wel jammer.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk dat dat met alles zo is. Dus het is gewoon de wereld waarin wij nu.
0: Globalisering, ja.
1: Ik denk dat het. Ja, maar het heeft ook hele goede kanten natuurlijk. En,
0: zoals?
1: Nou ja, dat het niveau gewoon heel hoog is. En dat mensen gewoon ongelooflijk goed spelen. En met cello vind ik, ja, ik hoor nu mensen van 13, 14 jaar, dan denk je, hoe bestaat het zo goed?
0: En hoe komt dat?
1: Ja, ik denk ook daardoor. En ook de trainingen en het cellospel is natuurlijk toch enorm. Je hebt nu ook gewoon, ook in China, mensen die zo ongelooflijk goed spelen. Ik heb echt wel, ja, en ik heb ook Chinese mensen gehoord die nog nooit ergens anders zijn geweest en die fantastisch kunnen spelen. En ja, en als ze dan naar Europa of naar Amerika gaan, wat ze vaak doen. En met een andere cultuur. En zijn enorm gedisciplineerd.
0: Mm-hmm, ja. We hoorden net André Navarra spelen. Of toch even geleden hadden we muziek van hem. Dat is jouw leraar geweest.
1: Ja.
0: Die wel een heel uitgesproken stijl had, denk ik.
1: Absoluut. Ja, ja. Hij had een heel apart vibrato. Je kon hem altijd herkennen aan zijn klank. En hij was mijn idool toen ik jong was. En ik heb heel lang bij hem gestudeerd. Ik ben op mijn 14e heb ik voor hem voorgespeeld en heb ik privéles gehad. En daarna heb ik 7 jaar met hem in Duitsland gestudeerd. Dus best lang. Ja. Ik ben nog 2 jaar zijn assistent ook geweest.
0: En
1: een beetje leren lesgeven.
0: En dat is een stijl die je dan zelf ook meedraagt?
1: Nou, hij was heel eerlijk in zijn muziek maken. En voor hem was het allerbelangrijkste dat je gewoon heel goed cello kon spelen. En de muziek, ja, zei hij, dat komt van boven. Die kan ik je niet leren. En ik denk ook dat iemand, als je persoonlijkheid hebt, dan vind je je eigen weg.
0: Ja.
1: Maar het was voor mij niet makkelijk om me los te maken daarvan. Omdat het wel een hele sterke persoonlijkheid was. Maar ja, ik ben er heel dankbaar voor wat ik van hem heb geleerd.
0: Hoe heb je dat dan toch gedaan? Je eigen weg gezocht?
1: Nou, door de ervaringen, het orkest spelen, met andere mensen spelen, andere muzici spelen, lesgeven, heb ik ook veel van geleerd. En ook me realiseren dat ik niet Navarra ben. En dat ik alleen maar Jeroen Reuling kan zijn, met een ander lichaam, met een ander gevoel, ook een andere sensibiliteit.
0: Mm-hmm.
1: En dat is toch eigenlijk waar je naar moet zoeken, naar je eigen stem. En dat klinkt makkelijk, maar dat is niet zo makkelijk.
0: Nee. Dat klinkt zelfs niet makkelijk, denk ik.
1: Nee.
0: Ja. Hoe helpen jullie de studenten aan de kapel daarbij?
1: Nou, omdat we het daarover hebben. Ik denk, Gary is al zeker een groot voorbeeld. Die heeft helemaal zijn eigen stijl van spelen. En enorm integere muzikant en een geweldig cellist. Is een groot voorbeeld, ook qua muzikaliteit. En, de leerlingen leren enorm veel van hem. Ook zijn kijk op muziek. Hij pakt altijd, als ik van Amsterdam naar Parijs ga, dan gaat hij vanaf München. Dus hij neemt omwegen. En ik merk gewoon dat de leerlingen daar enorm veel van opsteken en van leren.
0: Ja.
1: En ik doe het weer op een andere manier. Ja.
0: Zoveel mogelijk stemmen, visies horen.
1: Nou ja, gewoon en ook te kijken van wat willen jullie eigenlijk? Wat zoeken jullie? Wat is de klank die je mooi vindt? En wat is,
0: eerst wat wil... naar hen luisteren.
1: Ja, dat en wat wil je met deze muziek zeggen? Dat is...
0: En hen helpen om
1: ja, en dan
0: dat
1: ben je
0: dan
1: meer
0: te
1: een, ja, we zijn vooral een luisterend oor, denk ik. Ja.
0: De jury is aangekondigd. Dit applaus is voor hen, dus we gaan richting recitals. Zo'n recital heeft dan dat verplicht werk. Jij hebt het gehoord,
1: ja.
0: Denk ik, ook maandag. Wat vond je er toen van? Wat was jouw eerste
1: indruk? Ik denk dat het een heel effectvol stuk is, wat ook goed bij het publiek het doet. En het is moeilijk. En het vraagt veel. Ik vind wel dat je er echt wel wat mee kan laten zien. Mm-hmm. Dus ik vind het eigenlijk een heel goed stuk voor een concours.
0: Goed, we gaan het twee keer horen. Waaronder ook nog één keer door een student van jou.
1: Andrew Bune. Ja.
0: Hij komt als tweede, want de twee halve finalisten worden nu aangekondigd.
2: Dames en heren, het moment is gekomen, als het nog niet gedaan is, om uw telefoon weer uit te schakelen. Dank u. Puis-je vous rappeler une fois encore, mesdames et messieurs, de bien vérifier que votre portable est à nouveau éteint. Please, ladies and gentlemen, make sure your cell phone is switched off again. Nous découvrons à présent le récital numéro 1 de Arne Zeller, page 146, pagina 146, page 146. Il interprétera tout d'abord la sonate numéro 2 en fa majeur, opus 99, de Johannes Brahms. Vervolgens, Caféine, het verplichte werk van Harold Noben. En tot slot, Scherzo, opus 6, van Julius Klengel. Dames en heren, Arne Zeller aan de piano begeleid door Naoko Sonoda.

0: Arne Jesper Zeller uit Duitsland. Een van de jongste halve finalisten hier, 19 jaar is hij. En samen met Naoko Sonoda aan de piano gaf hij hier zijn recital. Met tot slot een bravoure stuk van Julius Klengel. Daarvoor het verplicht werk Cafeïne van Harold Nobin. En met de tweede sonate voor cello en piano van Johannes Brahms begon hij zijn recital. En dan maken we nu plaats, of wordt op het podium plaatsgemaakt voor de laatste halve finalist van vanavond, Andrew Ilun Pyun uit Canada. 28 is hij. Hij koos voor een recital met verschillende stukken, verschillende kortere stukken, onder meer Claude Debussy, Paul Hindemith, sonate voor cello solo, Ernest Bloch, Méditation hébraïque, en met Harold Nobin zal hij ook het verplichte werk laten horen. Andrew Ilun Pyun, 28, studeerde onder meer in Juilliard en momenteel aan de muziekkapel Koningin Elisabeth. Hij doet niet zoveel wedstrijden, valt in zijn bio te lezen. Maar al de rest vernemen we nu van Stefanie Korten.
1: Dames en heren, nu ontdekken wij recital nummer 1 van Andrew Ilun Pyun. Pagina 83, page 83, page 83. Eerst vertolkt hij de sonate in D-klein van Claude Debussy. Vervolgens het verplichte werk Cafeïne van Harold Nobin. Nous entendrons ensuite la méditation hébraïque de Ernest Bloch. Et enfin la sonate opus 25, numéro 3, de Paul Hindemith. Mesdames et messieurs, Andrew Ilun Pyun, accompagné au piano par Katsura Mitsumoto.

0: En dat was nog applaus voor Andrew Ihun Byun, die samen met Katsura Mutimoto, zij zat aan de piano, hij speelde cello, besloot met sonate voor cello solo van Paul Hindemith. Ja, hij besloot natuurlijk alleen, voordien werd hij begeleid door Katsura Mizumoto. Zij speelde ook Ernest Bloch, Claude Debussy en ook het verplicht werk van Harold Noben. En zij besloten de derde finale avond, halve finale avond van deze Koningin Elisabeth-wedstrijd. Jeroen Reuling, hoe heb je dit beleefd? Die laatste was opnieuw een leerling van jullie, ja, aan de kapel.
1: Ik vond het eigenlijk een hele goede avond. De hele avond. Voor de pauze en ook Arne Zeller. Ik vond het ontzettend goede cellisten, heel mooi spelen. En ik vond Andrew ook ontzettend goed. Heel overtuigend. En ook in de blog prachtig. Mooi toon en mooi gespeeld. Ja, ik denk het wordt een moeilijke opgave voor de jury. Want het zijn veel goede mensen.
0: Ja, gisteren werd dat hier ook gezegd. Dus het was over de hele lijn een moeilijke opgave.
1: Ja. Mm-hmm. Maar het is interessant om iedereen zo bezig te zien.
0: Ja, en om jou... jullie studenten ertussen te zien.
1: Ja, ze stijgen wel boven zichzelf uit. En dat vind ik wel... bijzonder, omdat als het echt moet, dat ze dan toch dat stukje extra hebben.
0: Nou, dat, extra.
1: Dat is wel belangrijk.
0: Ja, hoe kan je dat opbouwen?
1: Dat bouw je op, denk ik. Dat is net zoals in de sport. Op het moment dat het echt moet gebeuren, dan heb je dat, die extra...
0: Dan kan dat wereldrecord eraf. Ja. Ja. Zoiets. Wie wil jij naar de finale zien gaan? Dat is moeilijk.
1: Vanavond alle vier.
0: Alle vier. Ja. En de rest van de dag? Je hebt ook de namiddag gevolgd.
1: Wat was het vanmiddag? Even nadenken.
0: Michael Song?
1: Michael Song misschien wel. Ik weet het niet zeker. Ik weet niet zeker hoe het over is gekomen bij de jury. Hij heeft wel heel goed gespeeld.
0: Dan heb je het over zijn concerto van Kraft.
1: Ja, Kraft. Mm-hmm. En ik denk dat Koreaanse meisje...
0: Taeyong Kim.
1: Ja, Taeyong Kim. Ja, ze heeft wel indruk gemaakt. Ze speelt enorm goed. Ja, het is interessant om te kijken wat er gaat gebeuren.
0: Ja, ja. En wat leer jij hier nu globaal uit?
1: Nou, dat er behalve de kapel nog andere mensen zijn die ook goed spelen. En dat er gewoon heel hoog niveau is. Dat is wel opvallend.
0: Ja. Stijgt het steeds?
1: Ja, dat is moeilijk. Dat zou je denken. Maar ik weet het niet of dat echt zo is. Ik werd vroeger natuurlijk ook heel goed gespeeld.
0: Ja.
1: Maar er zijn nu wel heel veel mensen die heel erg goed spelen.
0: Ja, ofwel komen die meer op dergelijke wedstrijden af.
1: Ja.
0: En dan zit je van in de halve finale meteen met een gigantisch hoog niveau.
1: Ja, en ik denk het is nu het derde concours. En eigenlijk alle drie de concours waren hoge niveaus. Maar ik vond wat ik tot nu toe heb gehoord al echt allemaal heel goed. Ja, indrukwekkend.
0: Ja, jij komt in de finale ook terug, denk ik, hè, om te kijken wie er dan uiteindelijk bij is.
1: Ja,
0: ja, dat wordt alleszins spannend. Je gaat de rest van de week ook volgen.
1: Ja, ga ik wel proberen, ja.
0: Oké, dankjewel, Jeroen Reuling, om tot hier te komen. Het
1: Graag
0: was een
1: gedaan.
0: Lange avond en voor jou ook een intense avond om het allemaal mee te beleven. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Zo, halfweg de halve finale, morgen. Vanaf morgen liever zien we ze allemaal nog eens terug met de andere helft van hun proef. En dan, dat worden weer concerto's, hoofdzakelijk van Kraft en Hofman. En Michael Haydn komt er toch ook nog één keer aan in de tweede helft van de week. Allemaal te volgen via Clara, VRT Max. In de namiddag zijn we te zien op Canvas, 's avonds via het kanaal van Ketnet. En morgen beginnen we om 3 uur opnieuw aan. Dan is cellist Rafael V. mijn gast. Tot morgen.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, Veerte Nieuws met Aleide Kortsen. De Universiteit Gent wil tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter vanavond laat gezegd na de Raad van Bestuur. Een vergadering die vorige week vrijdag was gepland ging niet door door vernieuwd protest van pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de UGent heeft nu dus een beslissing genomen. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen zij uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchener Philharmonikern in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus blijkbaar wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
1: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
0: De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanavond, vanaf 1 januari 2028, telt het Brusselse gewest nog 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. Die maakt het... Ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor de wet. En die wet maakt het nu mogelijk dat politiezones ook elders in het land fuseren. Dus niet alleen in Brussel. Maar dat zou dan wel vrijwillig kunnen. Maar ze krijgen er wel geld voor om ze aan te sporen, zo is dat. En minister van Binnenlandse Zaken Quentin gaat zich persoonlijk engageren, zegt hij.
2: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: In Duitsland is een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ook ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar de zaak kwam nu pas aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode, tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep, ook in het ziekenhuis. En in Frankrijk wordt een man van 37 beticht van 18 verkrachtingen van jonge kinderen. Hij zou die feiten hebben gepleegd toen hij als babysitter op de kinderen paste. In december werd een eerste klacht ingediend nadat een moeder beweerde dat haar zoon van bijna 3 jaar door de man zou verkracht zijn. Toen is het onderzoek gestart bij het gerecht in Lille in het noorden van Frankrijk. En toen kwamen nog andere feiten dus aan het licht. En in het voetbal in Frankrijk is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen. PSG won bij de tweede in de stand, Lens, met 0-2. Voor PSG is het al de 12e titel in 14 jaar tijd. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris, tot maximum 12 graden. Meer in de app van Veerte Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.